0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kensis kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: geleefde woorden op het programma. In het Vestzaktheater en de lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, 2 boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten, onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim €10.000 op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000. Zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kensis kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio
1: SNB
0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio
1: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Gamers kunnen op vrijdag 11 september hun kennis testen tijdens de MAWA Gaming Pub Quiz bij Dynamo in Eindhoven. De heren van WOW Gaming Podcast nemen deelnemers mee in de meerdere quizrondes vol vragen en games. Teams bestaan uit minimaal 2 en maximaal 5 personen. En de avond begint om 19:30 s'avonds en duurt tot 11 uur. Tickets kosten €7 per persoon, inclusief een gratis drankje. De pubquiz vindt plaats bij Dynamo, Catharinaplein 21 in Eindhoven. En wel op vrijdag 11 september van 19:30 tot en met 11 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

hoorde Jenny van Bree met wieso, weshalb en waarom. Dat zijn allemaal vragen. Hey, welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Daar blijft jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. En alles tussen 1939 en 2099 in. Een lekkere tijdspanne waarin ik heel wat muziekjes kan kwijtraken. En een heleboel die ook niet per se in de top 40 moeten hebben gestaan of hoeven hebben te gestaan. Gewoon mooie muziekjes die lekker klinken. Zoals de volgende die ik ga draaien van Eva Taya. En van getiteld Husdi den Roef. Oh nee, we gaan wat anders draaien. Lene Verleitis en Johnny Blue.

Lena Valaitis in 1981 en Johnny Blue. We hoorden hem overigens in de Engelstalige versie. De Duitsers hadden natuurlijk de Duitsstalige versie ingezonden naar het Eurovision Festival toen van 1981. Over het Eurovision Festival, daar komen we straks nog even op terug. Dan eens luisteren naar Eva Taya en Husdu den Roef. Uit 2026.

In 2014 deed Faun mee aan de nationale voorrondes voor het Eurovisie Songfestival in Duitsland. En dat deden ze met een heel fraaie commerciële plaat eigenlijk, Hörst du den Trommeln. En ze mochten het helaas niet winnen. En het was uitzonderlijk, want ze hadden een complete Eurovisie beleving als performance op het podium staan. Het was werkelijk niet te filmen, zo verschrikkelijk goed, dat eigenlijk hadden ze kunnen winnen op het Eurovisie Songfestival toen de tijd. Maar goed, dat hebben ze dus niet gedaan. We gaan luisteren naar Faun en Hörst du die Trommeln.

Faun en Husdu die trommelen. In 2014 meen ik dat het kwam. Muziek van Modern Talking uit 1985. You're My Heart and You're My Soul.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Uit 1985 kwam deze plaat. We gaan eventjes over de grens. Nieuw vanuit Nederland is het gezien. Is het over de grens naar Duitsland. Naar Noord-Rijn-Westfalen. Daar vinden wij in Bochum de Classic Night Band. Samen met Menane en Louis. Dit is Help.

0: Vokaal kanon.
1: Dank je.
0: Menana en Louis uit Nederland afkomstig. Maar werkzaam in Duitsland. En we horen daar samen de Classic Night Band in Zeggen, Bochum. En nummer Help hebben we zojuist gehoord. We gaan een plaat draaien die eigenlijk normaal is. Ik ga het even uitleggen.
2: De magische muziekselectie.
0: We zouden normaal gesproken de alarm, de treitenschijf hebben. Geen alarmschijf, maar wel een treitenschijf. Maar dat gaat een beetje moeilijk met deze plaat, want het is een dooplied. En een doopplaat. Dus we noemen het de doopplaat van Maria Catharina. Thank you, Jesus, for the blood.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend. Omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: Zindy, Peter Timmerman,
4: Robbie Valentine.

0: Live in Bielefeld in Duitsland hoorde Robbie Valentine en Dear Dad, een ode aan zijn vader die overleden was.
1: So the last song is going over and over again.
0: Het zijn Maria Catharina en Valentine in Bielefeld. Noord-Rijn-Westfalen.

0: Applaus. Dankeschön für die Ordinas. You know what I mean.
1: En er is ook nog een toegabe.
2: Ja, ik beslis het, maar I want to do just one more before we go.

Dat waren Valentine en Maria Katharina Liebend in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen, in Bielefeld. We blijven nog eventjes in Duitsland, we hebben de McCarters, die traden daar op. En we kregen daar heel wat mensen op de vloer met Mountain Memories.

De McCarters, drie dames, drie zusters. En we hoorden ze met Live in Germany, Mountain Memories. We gaan kijken naar de Bluegrass Top 10 van augustus 2026. En daar vinden wij op de posities 2 en 1 opvallend dezelfde zangeres. Dit is Marty Vallen, samen met Carly Greer en de Feet Sack Curtain.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september vindt de Ronde van Waalre plaats. De hardloopwedstrijd wordt georganiseerd door loopgroep Waalre. Tussen 4 en 8 uur 's avonds kunnen deelnemers zich uitleven tijdens dit sportieve evenement in Waalre. De Ronde van Waalre is een mooie gelegenheid voor hardlopers en voor supporters om samen te komen en te genieten van een sportieve avond. Op zaterdag 12 september van 4 tot 8 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het, zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
8: Deze week is het de Week tegen Kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
12: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
16: Dekker Radio. Menno Dekker.

de samba dansen. Dat kan ik niet. Ja, ja. Nou, boom, uit. En... oh, van Warmerstreken naar Nederland. Oh, dat is... een kleine koude toestand met rillingen en zo. Nou, momenteel niet, hè. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar zee. We gaan dansen aan zee. En dat doen we samen met...

Mooie compositie, hè? Uit Italië. Papik. Zo heet de orkestleider en de schrijver van de songs. En Stevi Gamboni zong het. Anche un uomo. En dat betekent zelfs een man. En de rest heb ik nooit kunnen vertalen. Want zo goed ben ik ook niet in talen, hoor. Hier is Herman van Veen met dat lieve liedje.

0: Ja, daar zat een vaartje in, hè? Deze van El Giro, afkomstige zo. Easy, ja. Yeah. Nou, makkelijk was het niet wat hij deed. Ik ga eens even kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dit is het regio-prikbord.
2: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Toen Michael Jackson nog een klein manneke was, zonder baard in de keel. En het heette ABC, drie achter elkaar. Nou, dat doen we dan. Dadelijk Merel met een zachte landing. Waar weet ik niet. Maar eerst Toto.

waren er drie achter elkaar. En de laatste was van Nero. Ik vind het niet zo geweldig, hoor. Met die zachte landing. Voor mij mag het een harde landing worden. Toch? Ja. De Tipsy Girls. Baby One More Time. Wat voor een baby. Dat is raar, hè? In het Engels een baby.

dat is lang geleden hoor. 1972, het staat erbij. De OJ's. En een van die leuke hits van ze was deze. Titel Backstabbers.

En zo klonk dat in 1972. 800 jaar geleden. Dekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt gelijk. Kleimans en Van Geel nog eens een keertje. Ja, dat is een leuk liedje hoor. Met die juf met die uitschuifbare benen. Luister maar.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

passie voor voetballers is werelds groot, vrienden. Manchester United, daar zijn ze van. Assembly Ware the Glory. In dit geval met... Zo'n lekker nummertje. Het goede verleden tijd. Fairground 1995. Wees welkom. Dit is de Middle of the Road Show.

ze nog over van de industriestad Detroit. De Temptations natuurlijk. Nou ja, goed. Met een hoogtepunt in de jaren 60. En samen met de Supremes waren zij de echte hitsellers van Motown. Volgens velen waren de Temptations even belangrijk voor de soul als de Beatles voor de rock. Dank jullie wel, heren. Heren, podium voor de Temptations. Treat her like a lady. De gouden jaren, de vergetelheid en zometeen die

0: zo meteen heb ik al half de haag overheen. Maar dat is ook niet de bedoeling.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: De groep die werd opgericht in 1961 en daarmee een van de oudste nog bestaande rockbands van Nederland is. Een van de langst bestaande bands ter wereld zelfs, de Golden Earring. Dankjewel, heren. Dankjewel.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: De jaren 80, nederpop, volop. Tweemakers, Henk en Henk. Het

Robby van Leeuwen. Ex Shocking Blue. Ja, een groep die mag een jaar of twee even bestaan. Van 1974 tot 1976. Galaxy Lynn, lieve vrienden. En de Long Hot Summer doet ons een klein beetje terugdenken aan die zomer van 2016. Die zo laat begon, weet je nog. Dit is Funkin' uit mijn jeugd.

best wel makkelijk. En weet je wat ook zo lekker is? Surinaamse eten. Met heel veel pepers. Ah, des te heter, des te beter. Alweer een vierkante kilometer. Ook qua muziek natuurlijk in de middel van de roadshow. Van die wasmachine gaan we naar Stephanie Mills. Hier is zij met Never Knew Love Like This Before.

Liefde, Dixo. Juist. En ook die van mij en wellicht ook die van jou. In dit geval was het Right Back Where We Started From. In de Middle of the Road Show. Zo, wat doen we? Achter meer lekkere programma's natuurlijk zo meteen aan de andere kant van de klok van het hele uur. Lieve luistervrienden, Leute van Hoyte. We spreken elkaar. Ja, tuurlijk. Morgen. Dan...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Opnieuw een tegenvaller voor de regering Trump. Na een eerdere uitspraak van het Amerikaanse Hoge Rechtshof fluit nu ook een federale rechter Trump terug om te tornen aan het geboorterecht. Trump wilde dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn geen Amerikaans burger meer worden. Het Hoge Rechtshof achtte dat eerder al in strijd met de grondwet. Een afgezwakte variant van de maatregel is nu door een rechter in de staat Maryland van tafel geveegd. In Amsterdam zijn 19 fonteinen uitgeschakeld vanwege een besmetting met de E. coli-bacterie. De oorzaak van de vervuiling is nog niet duidelijk. In de hoofdstad worden nog meer fonteinen uit voorzorg uitgezet, omdat die geen zuiveringsinstallaties hebben. De E. coli-bacterie kan voor maag- en darmklachten zorgen. Het fonteinwater stroomt weg in het riool. De vervuiling wordt nader onderzocht. Van de 88 fonteinen in Amsterdam blijven er overigens vele tientallen gewoon aanstaan. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

0: Power van de Zweedse formatie Rockset uit 1991 hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend 3 september. Waar we zijn toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Dwayne Cafidy Davis is door een jury schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden op rapper Tupac Shakur in 1996. Hoewel het 63-jarige oud-bendelid de dodelijke schoten waarschijnlijk niet zelf loste, acht de rechtbank bewezen dat hij de aanslag in Las Vegas heeft beraamd en georganiseerd. Davis, die op 13 oktober zijn straf hoort en een levenslange gevangenisstraf riskeert, werd pas in 2023 gearresteerd nadat hij zelf in zijn memoires uitgebreid over zijn rol bij de moord had geschreven. Angèle treedt op 11 mei volgend jaar op in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van haar Europese en Noord-Amerikaanse Instinct Tour. De 30-jarige Belgische zangeres, bekend van hits als Tout Oublié en de samenwerking Fever met Dua Lipa, geeft in totaal 23 optredens die in het teken staan van haar derde album Instinct, dat op 16 oktober verschijnt. Vrijdag bracht ze alvast de nieuwe single Une Seule Vie uit.

Nationaal product uit de 90s, 1994. Namelijk een kijkje met Is It Love van 24/7. Maar we zullen meteen een kijkje nemen in dit lijst. Hebben we nu 92, My Destiny. Hier is Lionel Richie.

0: 18 weken genoteerd in de top 40. En afgelopen vrijdag 3 plaatsen gezakt naar nummer 13. Bebe Rexha en Faithless met New Religion. We zijn zo terug met Love Like Blood van Killing Joke. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 3 september. En we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we in de Benelux met veel wolken. En op meerdere plaatsen wat regen of motregen. Waarbij het in het noorden natter is dan in de zuidelijke delen. In de loop van de middag wordt het in Nederland droog met vanuit het westen steeds meer zon. Terwijl in België ook wat vaker de zon doorbreekt. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 19 graden in de Ardennen, 21 graden in de kuststreek en 23 tot 24 graden in de rest van het land. Morgen brengt enige onzekerheid. Een regengebied trekt voornamelijk over Nederland en mogelijk het noorden van België, met in de neerslag temperaturen rond de 20 graden. In het zuiden en op plekken waar het droog blijft met zon, kan het kwik in de namiddag lokaal stijgen naar 25 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De man die ervan verdacht wordt twee patiënten te hebben gedood bij een zorginstelling in Oorschot blijft nog ruim een maand vastzitten. Hij werd vorige week zondag opgepakt. Een dag eerder werd een overleden patiënt gevonden. Later bleek dat hij waarschijnlijk bij nog een andere dood betrokken was. De man begon 10 jaar geleden als vrijwilliger en is met opleidingen voor het werk doorgegroeid. Bij sportpark De Hondsheuvels in Eindhoven komt volgende week vrijdag een inleverpunt voor oud vuurwerk. Dat mag niet meer gebruikt worden door het vuurwerkverbod. Wie nog vuurwerk thuis heeft liggen, kan er op een veilige manier vanaf en volledig anoniem. De gemeente Eindhoven doet een dringende oproep om van de service gebruik te maken, want het is het enige inleverpunt in de regio. De rechter gaat voor een deel mee met inwoners van Nuenen die bezwaar maakten tegen de komst van een groot distributiecentrum. Er zijn volgens de rechter procedurefouten gemaakt met het toekennen van vergunningen. Daarom moet de gemeente er opnieuw naar kijken. Daar krijgen ze een half jaar voor. Bijzonder is dat de gemeente het distributiecentrum inmiddels ook niet meer wil. President Macron van Frankrijk kwam vanmiddag aan in Eindhoven op strijp T. Premier Jetten en burgemeester Dijsselbloem heten hem welkom. Het bezoek van de Franse president draait om technologie en internationale samenwerking in de tech-industrie. Er wordt ook een bezoek gebracht aan ASML in Veldhoven. En ook koning Willem-Alexander was vandaag in Eindhoven. Hij heeft museumpark Vonk officieel geopend, de opvolger van het prehistorisch dorp. Ook hier was burgemeester Dijsselbloem bij om een woordje te spreken. Zangeres Anneke van Giersbergen zong een lied bij de ceremonie. De koning kreeg een rondleiding door het nieuwe park en sprak er met vrijwilligers. Het park is enorm gegroeid ten opzichte van het oude prehistorisch dorp. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

met het kijkje 1985, Love Like Blood van Killing Joke hier bij de ochtendshow op deze donderdagochtend. Met onderweg muziek van de cartoons, First Choice en rond kwart voor hebben we weer een track van ACTA en Americans artiest van de week. Met nu het 91, Katie Dennis en Touch Me All Night Long.

prachtig, hoopvol klein kunstjuweeltje. Morgen wordt fantastisch uit 2023. Na hun reunie bracht het duo deze emotionele en frisse track uit van het album AEDM, wat direct hun grote comeback op de Nederlandse radio markeerde. De track was 13 weken lang in de top 40 te vinden en schopte het tot een prachtige 10e positie.

Voor het tweede uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 3 september. Die we aftrappen met A Flock of Seagulls en I Run So Far Away. Dit uur landetje achter met Right Here Waiting. Een van de meest bekende en tijdloze powerballads uit de popgeschiedenis. Geschreven en gezongen door de Amerikaanse singer-songwriter Richard Marx. Het nummer verscheen op zijn tweede studioalbum Repeat Offer. Marx schreef het gevoelige nummer oorspronkelijk als een persoonlijke brief aan zijn toenmalige echtgenote, de actrice Cynthia Rhodes, die voor opnames in Zuid-Afrika verbleef, terwijl hij door het toeren niet bij haar kon zijn.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en het lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, twee boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de live library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sonnenbreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Volgens het RIVM steeg het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 naar bijna 80.000 in 2024. Het totale aantal ouderen in zorginstellingen steeg overigens door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht in particuliere verpleeghuizen. Ouderen die naar een regulier verpleeghuis gaan blijven er steeds minder lang. Zeker 2 doden bij een schietpartij in de stad Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota. De precieze omstandigheden van de schietpartij zijn nog onbekend. Lokale autoriteiten melden dat ook de vermoedelijke schutter is gedood. 3 agenten zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie kwam helpen na meldingen over iemand die in een gebouw in het centrum van de stad het vuur had geopend. De politie in Hoogeveen heeft gisteravond 2 verdachten van een steekpartij aangehouden. Bij het steekincident is een dode gevallen. Volgens omstanders was er een ruzie op straat. Het slachtoffer zakte vervolgens in elkaar en overleed ter plekke. De politie wil graag in contact komen met getuigen. Over de identiteit van het slachtoffer en de beide verdachten heeft de politie nog niets gezegd. Israëlische soldaten hebben op de westelijke Jordaanoever 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Er vielen ook meerdere Palestijnse gewonden. Het Israëlische leger wilde bij Ramallah agenten en een Israëlische kolonist helpen om vee terug te halen. Andere bronnen zeggen juist dat Joodse kolonisten schapen van Palestijnen hadden gestolen en terrein kwamen innemen. De nederzettingen op de Westoever zijn volgens het internationaal recht volstrekt illegaal. Kolonisten krijgen desondanks openlijk steun van premier Netanyahu. Het weer. Overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms buien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

Seagulls bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Deze dagen moet je bij zijn. Donderdag 3 september 2026. Met onderweg Tom Cochran. We hebben een blokje shownieuws. Samba, ABC, Bruce Springsteen, Shakira. En we trappen af met The Nits en In The Dutchman.

0: bij de ochtendshow, waar het tijd is geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Dollyfest wordt in 2027 georganiseerd in Nashville en Londen als eerbetoon aan het leven en de nalatenschap van Dolly Parton. De nabestaanden van de zangeres maakten bekend dat het tweedaagse festival gedurende twee opeenvolgende weekenden zal plaatsvinden ter vervanging van een traditionele openbare herdenkingsdienst. Het concept is door Parton zelf bedacht voordat het eerder vanwege gezondheidsproblemen werd afgeblazen en geeft fans wereldwijd de kans haar authentiek te vieren. Somber geeft op 31 mei 2027 een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De 21-jarige Amerikaanse zanger, bekend van zijn doorbraak Back to Friends en zijn debuutalbum I Barely Know Her, doet de hoofdstad aan als onderdeel van zijn Europese You Are The Reason Tour. Bij de show nemen Raven Lenné en Jesse Mazin het voorprogramma voor hun rekening.

0: genoemd kan worden. We zijn zo terug met Kygo en Whitney Houston met Higher Love. Wij is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 3 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we in de Benelux met veel wolken en op meerdere plaatsen wat regen of motregen, waarbij het in het noorden natter is dan in de zuidelijke delen. In de loop van de middag wordt het in Nederland droog met vanuit het westen steeds meer zon, terwijl in België ook wat vaker de zon doorbreekt. Bij een matige, aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 19 graden in de Ardennen, 21 graden in de kuststreek en 23 tot 24 graden in de rest van het land. Morgen brengt enige onzekerheid. Een regengebied trekt voornamelijk over Nederland en mogelijk het noorden van België, met in de neerslag temperaturen rond de 20 graden. In het zuiden en op plekken waar het droog blijft met zon, kan het kwik in de namiddag lokaal stijgen naar 25 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Jelle D. blijft nog anderhalve maand vastzitten. Hij wordt ervan verdacht twee patiënten te hebben gedood bij Joriszorg in Oorschot. De man werd vorige week zondag thuis opgepakt door een arrestatieteam. De overleden patiënt was twee dagen eerder gevonden. Later bleek dat D. mogelijk ook bij een andere dood betrokken is. De verdachte was verzorgende IG bij Joriszorg en had enige bekendheid als acteur en door zijn deelname aan het SBS6-programma De Bondgenoten. De rechter gaat deels mee met de inwoners van Nuenen die bezwaar maakten tegen de komst van een groot distributiecentrum op Eenheid West. Er zijn volgens de rechter procedurefouten gemaakt met het toekennen van de vergunningen. Daarom moet de gemeente er opnieuw naar kijken. En daar krijgen ze een half jaar de tijd voor. Bijzonder is alleen wel dat de gemeente het distributiecentrum inmiddels ook niet meer op die plek wil. De passagiers van 6 Ryanair-vluchten zijn gisteren zonder ruim bagage vertrokken vanaf Eindhoven Airport. Door een technische storing konden de koffers niet veilig gecontroleerd worden. Daarom bleven de bagagestukken achter op de luchthaven. Het ging om vluchten naar onder meer Ibiza, Alicante en Porto. Wanneer de koffers alsnog op hun bestemming aankomen is nog niet bekend. Hoog bezoek gisteren in Eindhoven, want president Macron ontmoette op strijp 2 namelijk premier Jette en burgemeester Dijsselbloem. Het bezoek van de Franse president draaide om technologie en internationale technische samenwerking. Ook bezocht Macron ASML in Veldhoven. Koning Willem-Alexander was ook in Eindhoven. Hij heeft Museumpark Vonk namelijk officieel geopend. Dat is de flink grotere opvolger van het prehistorisch dorp. De voetbalsters van PSV hebben het hoofdtoernooi van de Champions League niet bereikt. De landskampioen speelde in Denemarken met 1-1 gelijk tegen HB Keuken. Omdat PSV thuis in Eindhoven al met 1-0 had verloren, is de ploeg uitgeschakeld. PSV stroomt nu door naar de Europa Cup. En op de laatste dag van de transfermarkt was het druk voor PSV. Zo werd Sam Lammers gepresenteerd. De spits is kind van de club, maar vertrok 6 jaar terug naar het buitenland en komt nu over van FC Twente. Het toptalent Amir Bouhamdi heeft bijgetekend. De aanvaller heeft zijn contract verlengd tot 2031. Isaac Babadi wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam. En Joel van den Berg vertrekt helemaal bij PSV en gaat voor 4 jaar naar Celtic FC. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Zeven jaar geleden was het een toffere notering voor Keiko. Samen met Whitney Houston hoorden we The Higher Love hier bij de ochtendshow, waar we aan het laatste half uur zijn begonnen. Met onderweg Kanye Minogue, Sydney Youngblood en rond kwart voor pakken we de geschiedenisboeken weer bij voor de historische popnieuwsfeitjes. We gaan nu naar 1996. Joan Osborne scoorde deze fantastische top 40 hit One of Us.

88 deze de Locomotion. Zometeen de historische popnieuwsfeitjes, maar eerst tijd voor een heerlijke groove uit 1989. Sydney Youngblood met zijn grote succes Sit and Wait. Hij zette hiermee definitief zijn stempel op de overgang van de jaren 80 naar de jaren 90. De productie

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 3 september 2001. Een gratis optreden van System of a Down in Los Angeles liep uit op een handgemene rellen doordat er veel meer fans op afkwamen dan verwacht. De band vierde hiermee de naderende release van hun succesvolle album Toxicity. 1968, Ringo Starr keerde tot grote opluchting van iedereen terug bij de Beatles, nadat hij tijdens de opnames van het White Album tijdelijk was opgestapt. Zijn bandgenoten begroeten hem met drumstellen vol bloemen in de studio. 1990, George Michael bracht zijn geprezen en maatschappijkritische tweede soloalbum Listen Without Prejudice Volume 1 uit. Hij weigerde bewust om in de videoclips te verschijnen of op tournee te gaan.

1990 en daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van de show voor deze Daar moet je bij zijn donderdag 3 september. We doen het nog eenmaal deze week op die oh zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender met de geur en smaak van verse koffie en de grootste poppin.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland gaat Libanon helpen bij het zoeken naar schendingen van het oorlogsrecht in het conflict tussen Israël en Hezbollah. Dat heeft minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking gezegd tijdens zijn bezoek aan het land. Nederland maakt de komende 4 jaar in totaal 1,2 miljoen euro vrij om schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten te documenteren. In de oorlog tussen Hezbollah en Israël zijn in Libanon al 4300 mensen gedood. Nederland helpt ook met de watervoorziening. Er is te weinig hulp voor criminele meisjes. Volgens de Vrije Universiteit lijkt maar 1 behandeling effectief. Therapie gericht op het reguleren van agressie. Onderzoekers pleiten voor specifieke hulp, omdat meisjes vaker te maken hebben met angst, seksueel geweld of stress thuis. Meisjes vallen minder vaak terug dan jongens, maar door gebrekkige hulpverlening heeft dat wel grote gevolgen op lange termijn. De kwaliteit van het Nederlandse zwemwater blijft een zorgenkindje. Naast bacteriën en blauwalgen worden te veel chemicaliën aangetroffen. De zwemmer wordt niet gewaarschuwd. Onderzoekers van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie wilden weten of zwemwater schoner is dan ander oppervlaktewater. Van de 122 onderzochte stoffen werden er bij 35 de normen overschreden. Vaak wordt eerst gekeken naar acute risico's. Terwijl een zwemlocatie dan een goed cijfer krijgt, worden er toch te veel chemische stoffen gevonden. Ouderen wonen steeds langer thuis. Bij 1 op de 5 zorginstellingen zorgt dat voor een verschuiving in het aantal cliënten. Het RIVM zegt dat het aantal ouderen dat thuis langdurige zorg ontvangt van 34.000 in 2018 is gestegen naar bijna 80.000 in 2024. Het totaal aantal ouderen in zorginstellingen nam overigens toe, maar dan vooral door de vergrijzing. Ouderen die op zoek gaan naar een andere manier van wonen kunnen steeds vaker ook terecht bij particuliere verpleeghuizen. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Zon en Breugel.
9: Station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio
10: SMB
2: 107.5 FM
10: en overal via radio smb.nl.
2: Radio
10: SMB.

Goedenavond, welkom bij Dance at Classics. We hebben vanavond weer de lekkerste 12 inches, de Long Virgins en de classics jaren 60 tot nu. Ook in deze aflevering staat het weer garant voor fijne dansmuziek. De samenstelling en presentatie, hier is je DJ Anzi at Dance at Classics.

Goedenavond, beste luistervrienden. Het is weer vrijdag, het begin van je weekend. We begonnen deze aflevering van Dance at Classics met Backstabbers van de OJ's, om vervolgens verder te gaan met Close.

0: scherp geluid. Altijd dichtbij.
1: Altijd dichtbij.
0: Thuis. In de auto. Of onderweg. Zet Omroep West op via DAB+. En blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt. Omroep West. Dichtbij. Vertrouwd.
1: En nu ook op...

De coverversie van If You Could Read My Mind of Viola Wills werd uitgebracht in 1980. Het nummer verscheen als stichting Nederlandse Top 40 Disco Hit.

luistert naar Dance at Classics en je hoorde de hit Saddle Up van David Christie. Het nummer het werd uitgebracht in 1982 en verbleef maar liefst 8 weken in de Nederlandse top 40. Gaan we verder met Only the Strong Survive.

The Average White Band. Het was een Schotse funk- en soulband die in de jaren 70 hits scoorde met soul- en disco-nummers als Pick Up the Pieces en Cut the Cake. Je hoorde nu van het album Shine, Let's Go Round Again. Gaan we verder met de Safety Dance en Man Without Hats.

Love Reaction. Het is een nummer van de Amerikaanse performancekunstenaar Divine. Uitgebracht als single in 1983. Het nummer werd later opgenomen op het compilatiealbum The Story So Far uit 1984. Nou, verder met Sister Sledge, she is the greatest dancer.

Veronica Zone Limited. Het was de naam van de Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Veronica Top 40. Van het album The Best of the Singles Collection hoor je nu What Kind of Dance Is This in een lekkere 12-inch.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Mari van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De kinderrechter heeft twee jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat dat er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. De Goethe-instituten in Rusland gaan dicht uit wraak voor Duitse maatregelen tegen Rusland. Dat heeft de Russische minister Lavrov gezegd op een bijeenkomst in Vladivostok. De vergelding volgt op het door Duitsland sluiten van het Russisch huis in Berlijn en een consulaat in Bonn. De Duitsers houden Rusland verantwoordelijk voor een mislukte drone-aanval op een luchthaven in Leipzig. Ook grenscontroles voor Russische burgers worden verscherpt. Het eerste Goethe-instituut in Rusland opende in 1992 in Moskou, toen de Sovjet-Unie uiteenviel. Maleisië, Singapore en de Filipijnen liggen onder een deken van verstikkende rook afkomstig van de vele bosbranden in Indonesië. In de regio is het hoogste alarm ingesteld voor de luchtkwaliteit. Duizenden inwoners hebben ademhalingsmoeilijkheden. Verspreid over Indonesië woeden ruim 4000 branden. De meeste scholen zijn er dicht. Ook het leefgebied van de ernstig bedreigde orang-oetang is aangetast. Het weer overwegend bewolkt bij een vrij krachtige zuidwestenwind. In het noorden en westen vallen soms regenbuien. De middagtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Zon en Breugel.
8: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

Nee, dat deed ze echt nooit. Dat was nog even een beetje een geroezemoes over Gala in ons basisjaar. Was het nou een heer, was het nou een dame? Niemand weet het. Ik ook niet, dus ik heb ook niet stiekem gekeken. Dus ik kan het je niet vertellen. Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. Jawel, we gaan er weer lekker tegenaan met leuke plaatjes uit een speciaal jaar. En ook muziekjes daarbuiten draaien we voor je, hoor je wel. We gaan het hebben over het jaar dat, even kijken, I'll Be Missing You van Puff Daddy, Faith Evans en 112 op nummer 1 stond in de jaarlijsten. Alana met West stond op nummer 2 en Barbie Girl op nummer 3 van Aqua. Ik zing dit lied alleen voor jou, Jan Smit, die stond op nummer 4 en Toen ik je zag van Hero, oftewel Antrie Kameling, die stond op nummer 5. Op nummer 6 was De Waarheid van Marco Borsato, op nummer 7 kom hem nog een keer tegen met De Wereld Zonder Jou. En dat deed hij dan samen met Treintje Ooster. Huis. En op nummer 8, Anouk, Nobody's Wife in het jaarlijstje. Nummer 9 is dan In Nijedij, De Kast. En op nummer 10, Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. Jawel. Weet je het al een beetje welk jaar het is? Het is ook het jaar trouwens dat in Friesland de 15e Elfstedentocht plaatsvindt. De winnaar is Henk Angenent uit Alphen aan de Rijn. En Israël gaat akkoord met het zogenaamde Hebron-protocol. Dat voorziet in het overdragen van 80% van Hebron aan de Palestijnse autoriteiten. Welkom in het jaar 1997, zou ik zeggen. Welkom in deze twee uur van de bouw.

Ja, ze vouwt haar handjes samen en doet even een schietgebedje. Madonna. Alhoewel, is dat tegenwoordig nog nodig voor Madonna? Ik weet het niet. Ze zit daar warmpies bij volgens mij deze dagen. Dus het hoeft niet zo per se. In ieder geval in 1989 stond ze nog zo'n beetje aan het begin van haar grootse carrière, mag ik ondertussen wel zeggen. En dit was een van die hits die ze daarin uitbracht. Like a Prayer uit 1989, zoals ik al zei. De Queen of Pop, Madonna uit de 80, 90er.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Jelle D. blijft nog anderhalve maand vastzitten. Hij wordt ervan verdacht twee patiënten te hebben gedood bij Joriszorg in Oorschot. De man werd vorige week zondag thuis opgepakt door een arrestatieteam. De overleden patiënt was twee dagen eerder gevonden. Later bleek dat D. mogelijk ook bij een andere dood betrokken is. De verdachte was verzorgende IG bij Joriszorg en had enige bekendheid als acteur door zijn deelname aan het SBS6-programma De Bondgenoten. De rechter gaat deels mee met de inwoners van Nuenen die bezwaar maakten tegen de komst van een groot distributiecentrum op Eenheid West. Er zijn volgens de rechter procedurefouten gemaakt met het toekennen van de vergunningen. Daarom moet de gemeente er opnieuw naar kijken. En daar krijgen ze een half jaar de tijd voor. Bijzonder is alleen wel dat de gemeente het distributiecentrum inmiddels ook niet meer op die plek wil. De passagiers van 6 Ryanair-vluchten zijn gisteren zonder ruim bagage vertrokken vanaf Eindhoven Airport. Door een technische storing konden de koffers niet veilig gecontroleerd worden. Daarom bleven de bagagestukken achter op de luchthaven. Het ging om vluchten naar onder meer Ibiza, Alicante en Porto. Wanneer de koffers alsnog op hun bestemming aankomen is nog niet bekend. Hoog bezoek gisteren in Eindhoven, want president Macron ontmoette op strijp 2 namelijk premier Jette en burgemeester Dijsselbloem. Het bezoek van de Franse president draaide om technologie en internationale technische samenwerking. Ook bezocht Macron ASML in Veldhoven. Koning Willem-Alexander was ook in Eindhoven. Hij heeft Museumpark Vonk namelijk officieel geopend. Dat is de flink grotere opvolger van het prehistorisch dorp. De voetbalsters van PSV hebben het hoofdtoernooi van de Champions League niet bereikt. De landskampioen speelde in Denemarken met 1-1 gelijk tegen HB Keuken. Omdat PSV thuis in Eindhoven al met 1-0 had verloren, is de ploeg uitgeschakeld. PSV stroomt nu door naar de Europa Cup. En op de laatste dag van de transfermarkt was het druk voor PSV. Zo werd Sam Lammers gepresenteerd. De spits is kind van de club, maar vertrok 6 jaar terug naar het buitenland en komt nu over van FC Twente. Het toptalent Amir Bouhamdi heeft bijgetekend. De aanvaller heeft zijn contract verlengd tot 2031. Isaac Babadi wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam. En Joel van den Berg vertrekt helemaal bij PSV en gaat voor 4 jaar naar Celtic FC. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.

Engineering. Uit ons basisjaar 1997. Ja, wel. Hadden ze nog een hele grote hit. The Burning Stuntman. 1997, het jaar van O.J. Simpson. Je weet het wel, hè? Hij werd aansprakelijk gesteld voor de moord op Ron Goldman en zijn vrouw Nicole Simpson. Er was nog een hele chase in dat jaar om die heer te pakken te krijgen. Maar oké, uiteindelijk is het niet gelukt. Amerikaanse rechtssysteem, zou ik maar zeggen.

Leon Heeselhoort uit 1980. Dames en heren, jongens en meisjes, even terug naar ons basisjaar. Het jaar van de Elfstedentocht, je hoorde het net al. Maar ook het jaar van prinses Diana. Diana, moet ik zeggen. Ze verongelukte in 1997. En ook is het het jaar van de varkenspest in Nederland. Want die werd ook goed weten die goed huis te houden dat jaar. En ook het jaar van de Bob. Oftewel Hanson. Ze hebben 2-3 hitjes gehad hier in Nederland, België, Duitsland enzovoort. En daarna nooit.

Bevolkingsbasisjaar 1997. Vrede jongen en zijn leven is er leven na de dood. Jawel, nog een keertje. Zo. En dat was met een hit in dat jaar, zo onverwachts. Zo'n theatraal nummer dat in één keer de hitlijsten inschoot, mag ik wel zeggen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Liefhebbers van natuur en biodiversiteit kunnen op donderdag 10 september weer leren over de bijzondere wereld van wespen. Van aardbeibladwesp tot zeefwesp. Vertelt Annemieke van Dijk over de grote diversiteit binnen deze insectengroep en hun rol in de natuur. De lezing vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke aan de Max de Bossoestraat 1 in Best. En aanmelden kan via de website van IVN Best. Leden van IVN kunnen de lezing gratis bijwonen. Niet-leden betalen €2,50 op donderdag 10 september van 8 tot 10 uur 's avonds.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: It's like that and that's the way it is.
1: Ja, ik moest het er even uitgooien. Ik weet ook niet hoe het komt. It's like that. Oftewel, Run DMC uit ons basisjaar 1997. En nu drie hele, hele leuke dames. Linda, Roos.

En Mama's Soul. Ja, ik ga het niet meezingen. Mama's Soul. Ja, ik denk toch proberen het er toch een beetje in te krijgen. Mama's Soul. 1969. En wat klinkt dat nog lekker, die plaatjes uit de 60er, 70er jaren allemaal. En dan nu een plaatje uit 2013. Ja, ik moet er zo even tussendoor horen. Maar het is een artiest eigenlijk uit de jaren 70. Dit is David Bowie, of mag ik dat eigenlijk niet zeggen, denk ik.

Ze staan vanavond buiten, ja. The Stars Are Out Tonight, oftewel David Bowie. 2013 probeerde hij het nog even met deze plaat, maar niet echt 100% helemaal gelukt. Alhoewel, de vaste David Bowie-fans die hebben het wel gekocht. Stond even in de top 40, 50, 100 of wat je ook volgt deze dagen. Maar daarna was het ook weer snel afgelopen voor de heer Dave Bowie. Ja, 1997, ons basisjaar.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend, omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging, wordt nu onderzocht. Gisteravond werden er meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe hoofdkantoor van het bedrijf. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Hij mag zich gedurende 14 dagen niet vertonen in Overasselt. De maatregel is genomen op gezag van de burgemeester van de gemeente Heumen. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door het dorp ten zuiden van Nijmegen. Bij de woning schoten ze de bewaker dood. Er zijn 35 verdachten opgepakt. De kinderrechter heeft 2 jonge kinderen uit een gezinshuis in Friesland gehaald omdat dat er niet meer veilig is. De gezinshuisvader werd eerder dit jaar veroordeeld voor kindermisbruik en nu wordt ook een ander gezinslid verdacht. Een van de kinderen wil alleen met de politie praten als het niet meer terug hoeft. De rechter benadrukt dat de gezinshuismoeder geen schuld heeft. Nepal wil sensoren, camera's en satellietverbindingen om tijdig te kunnen waarschuwen bij aardverschuivingen. Dat zeggen anonieme overheidsbronnen tegen persbureau Reuters. De installaties zouden moeten verrijzen in de grensplaats Timoré, waar vorige week de dodelijke overstroming plaatsvond. De bestaande apparatuur werd weggevaagd. Met een satellietsysteem moet alles blijven werken als mobiel internet uitvalt. In de gevarenzone krijgen mensen dan een waarschuwing via sms. De regering heeft de plannen nog niet bevestigd. Het weer. Hier en daar opklaringen met alleen lokaal nog een bui. Maximaal rond 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
7: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

Avicii and Please Don't Go. Hey, hallo en welkom weer bij De Bouwval. We hebben het nog steeds een beetje over 1997. Het jaar met hits zoals Don't Speak van No Doubt, Sex on the Beach, Teaspoon en Tell Him, Barbara Streisand en Celine Dion. Dat waren hele grote hits in die tijd. Ook Lutricia McNeil in The Dust Away was een hit. En straks ook nog Madonna met Don't Cry for Me Argentina. Don't Cry For Me, Argentina. Draaien we daar nog eventjes een dubbele Madonna in dit programma. Wat heb ik nog meer te vertellen? Het was ook het jaar dat de Narcotica-commissie van de Verenigde Natie omschreef Nederland als Europese centrum voor de productie en distributie van drugs. Jawel, Nederland was de voornaamste verspreider van cannabis en de belangrijkste producent van ecstasy. Iets om op trots op te zijn, denk ik. Hè? Toch wel, en we hadden hele grote hits die we dadelijk in dit programma ook horen. Zoals, even kijken, wat hadden we nog meer? Sash en Corum Fa, een hele grote hit in 1997. En de Venga Boys, Parade de Tetas. Die hoor je straks allemaal in dit programma. Zo ook Shania Twain en Don't, That Don't Impress Me Much is een hit geweest. Niet in 97, maar die hoor je straks hier. En ook Peter Fox, House am See. Dat kun je nog allemaal beluisteren in het komende uur van De Bouwval. Maar eerst die hele mooie uit 1997. Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.

Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk jammer dat we zo weinig van de dame nog horen. Ze zit ergens in Zwitserland op een berg en daar heeft ze het waarschijnlijk hartstikke goed. De dame Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Ja, dat had ik ook kunnen zeggen, maar ik denk, laat het gewoon even zeggen door de heren van de Dizzymans Band uit 1975. Is dit dat zij van de opera houden? Tenminste, dat zingen ze continu in dit nummer. Hey, if you wanna have some show, I know where you have to.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

een keer. Ja, dus doet het gewoon weer en weer. En 1997, ons basisjaar. Sas, hij was voor 3-4 platen hier in Nederland even de DJ van het jaar in 1997. En een Quorum Fa is dus een van die hits die hij scoorde in de Nederlandse, Belgische, zeg maar de hitlijst in de lage landen. En over een hit gesproken, een man die hits heeft gehad, enorm veel hits in Amerika, maar hier in Nederland eigenlijk zo goed als niet bekend werd, op één of twee kleine plaatjes na die in de top 40 kwamen, is dit een van zijn grote hits hier in de regio. Billy Idol, en dit is The White Wedding.

Je kan wel zien dat Bart er niet is. Wanneer krijg ik nou eindelijk eens een keertje mijn prik en mijn portie bukkennoten?

bij de hitlijsten in kwamen. Er was nog een zo'n geanimeerde videoclip zat erbij, zoals ik het goed heb in mijn herinneringen. Parade de Tetas, zonder gezang van de, ja, de vier dames. Nee, moet goed zeggen. Twee dames, twee heren. Eigenlijk waren het meer danseressen, maar oké. Okay. Dit was de eerste nummer 1 hit. En dan als we het toch over nummer 1 hits en zo hebben, ik wil even gelijk de Hot 100 van Amerika behandelen. Uit 1997, de Amerikaanse Billboard Hot 100 over 1997. Even de top 10 kijken wat er allemaal stond in die lijst. De Spice Girls stond op nummer 10 met Wanna Be in 1997. En Leon Rimes met How Do I Live op nummer 9. 8 was voor Mark Morrison en Return of the Mac. En op nummer 7 aanvoog met Don't Let It Go. I Believe I Can Fly R. Kelly, die stond op nummer 6. En die was hier in Nederland ook goed vertegenwoordigd dat jaar. Puff Daddy dan, Ain't Nobody Hold Me Down op nummer 5. En Toni Braxton stond op nummer 4 met Unbreak My Heart. I'll Be Missing You op nummer 3 van Puff Daddy en Faith Evans. En Jewel met You Were Meant For Me en Foolish Game. De Blaarkant stond op nummer 2. En dan op nummer 1 in 1997. Ik ga in één keer ook heel snel praten. Ik weet niet of je dat weet. Zo. Een beetje echt zo'n Amerikaanse top 40 discjockey. En op nummer 1 dan in 1997 in de Billboard Hot 100. Somebody About Something About The Way You Look Tonight. Oftewel de andere A-kant van dit singeltje wat we gaan draaien voor je. Candle in the Wind, 1997. Was een hele grote hit voor Elton John. En het werd gezongen op het afscheid van Lady Di.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Wij zijn Radio SMB.
2: Speciaal voor Son en Breugel.
3: Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock. I'll see you at 4:40.

Zou iets dan, hè? Iets in die geest. Apollo 440. Ain't talking about the hoop. Uit ons vadersjaar 1997. En oké, het is misschien een hard plaatje voor dit programma, maar ik vind het zo'n lekker ding. Niet geloven. Nog een keertje dan. Talk about the hoop. Moet je er even uit, sorry hoor. Ik kan er ook niks aan doen. Je hebt van die momenten, dan denk je van, ach, laat de boel maar. We gaan gewoon door. Hè?

Super Heavy and the Miracle Worker. Nou ja, zo'n wonderbaarlijke werker ben ik ook niet. Ik doe het ook maar gewoon voor de lol. Hè? Hey, welkom. Dit is de bouwval voor degenen die nu inschakelen. Je bent een beetje 2 uurtjes te laat om dit soort leuke muziekjes allemaal mee te genieten. Het zit er bijna op voor vandaag. We hebben er nog een aantal voor je te gaan. Onder andere deze van De Dijk.

De Dijk en uit ons basisjaar 1997, waar we het de afgelopen twee uur met je over hebben gehad. Laat het vanavond gebeuren of laat het vanavond echt zo zijn voor de heren. Hey, ik zeg de groeten tot de volgende.

volgende keer dan doen we het weer met een bepaald jaar in de aandacht. En dit jaar was het 1997. En wat waren er allemaal voor hele leuke liedjes die je de afgelopen twee uur hebt gehoord uit 1997. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Dit is Berlini en Samba de Janeiro.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 12 september staat in Sonnenbreugel de eerste editie van Geleefde Woorden op het programma. In het Vestzaktheater en de lobby van het Dommelhuis, Kerkplein 5 in Son. Alles draait om waargebeurde verhalen die taboes bespreekbaar maken. Bezoekers kunnen luisteren naar persoonlijke lezingen, twee boeklanceringen meemaken en een korte film bekijken. Auteurs ontmoeten tijdens de Live Library en napraten tijdens de boekenborrel. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website van de bibliotheek Dommeldal. Maar vanaf 3:00 smiddags is ook een vrije inloop mogelijk. Het programma loopt van 1:30 smiddags tot 5:00 smiddags op zaterdag 12 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sonnenbreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu 2,69 euro per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Ook diesel is duurder geworden. Een liter kost nu 2,66. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Bij het hoofdkantoor van een Duits defensiebedrijf in München is gisteravond brand gesticht. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het nieuwe kantoor. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Volgens Duitse media gaat het om een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit. Of het om een politiek gemotiveerde aanslag gaat, wordt nu onderzocht. De woning in het Gelderse Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet per direct voor een jaar dicht. Ook krijgt een van de bewoners van het pand een gebiedsverbod voor 2 weken. Afgelopen maandag op dinsdagnacht liepen tientallen gemaskerde en gewapende mannen door dit dorp ten zuiden van Nijmegen. De 51-jarige bewaker van de woning werd doodgeschoten. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
2: Sonnenbreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
9: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
0: Een half

muzikale reis door alle decennia. Ik zie 2000, ik zie 80, ik zie 70. Alles komt voorbij op de lijst. Oh, dat is ook wel leuk. Maar op de lijst, als je niet verder kunt, nou, dan blijf je gewoon naar mij luisteren. Tuurlijk. De Nits met Adieu, Adieu, Sweet Bahnhof. Ook een nummer wat je niet heel veel meer op de radio hoort. Maar wel bij 5000 uiteraard. Maar eerst Art Garfunkel en Bright Eyes. Welkom.

0: Bennett en adieu, adieu, sweet Barnhof. Ik heb ze ooit al eens mogen zien optreden. Dat was wel leuk, toevallig bij mijn werkgever, die zei een vriend van hem, hij zei, we gaan naar de Nitsu. Maar die jongen werd ziek en dat was een kaartje over. En ik mocht mee. Ik vond het waanzinnig leuk. De Nits. Adieu, adieu, sweet Barnhof.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Dat is best wel een flashback, een beetje country-achtig. Hij heeft ook van alles gemaakt, hè, op de reis. Behalve disco, alles behalve disco. Ook geen hard rock, maar dit is wel mooi. Als je niet verder kunt, Rob de Nijs.
2: Zo zal ik je weg zien gaan, met grote stappen en je koffer in je hand.

0: Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Jelle D. blijft nog anderhalve maand vastzitten. Hij wordt ervan verdacht twee patiënten te hebben gedood bij Joriszorg in Oorschot. De man werd vorige week zondag thuis opgepakt door een arrestatieteam. De overleden patiënt was twee dagen eerder gevonden. Later bleek dat D. mogelijk ook bij een andere dood betrokken is. De verdachte was verzorgende IG bij Joriszorg en had enige bekendheid als acteur door zijn deelname aan het SBS6-programma De Bondgenoten. De rechter gaat deels mee met de inwoners van Nuenen die bezwaar maakten tegen de komst van een groot distributiecentrum op Eenheid West. Er zijn volgens de rechter procedurefouten gemaakt met het toekennen van de vergunningen. Daarom moet de gemeente er opnieuw naar kijken. En daar krijgen ze een half jaar de tijd voor. Bijzonder is alleen wel dat de gemeente het distributiecentrum inmiddels ook niet meer op die plek wil. De passagiers van 6 Ryanair-vluchten zijn gisteren zonder ruim bagage vertrokken vanaf Eindhoven Airport. Door een technische storing konden de koffers niet veilig gecontroleerd worden. Daarom bleven de bagagestukken achter op de luchthaven. Het ging om vluchten naar onder meer Ibiza, Alicante en Porto. Wanneer de koffers alsnog op hun bestemming aankomen is nog niet bekend. Hoog bezoek gisteren in Eindhoven, want president Macron ontmoette op strijptee namelijk premier Jette en burgemeester Dijsselbloem. Het bezoek van de Franse president draaide om technologie en internationale technische samenwerking. Ook bezocht Macron ASML in Veldhoven. Koning Willem-Alexander was ook in Eindhoven. Hij heeft Museumpark Vonk namelijk officieel geopend. Dat is de flink grotere opvolger van het prehistorisch dorp. De voetbalsters van PSV hebben het hoofdtoernooi van de Champions League niet bereikt. De landskampioen speelde in Denemarken met 1-1 gelijk tegen HB Keuken. Omdat PSV thuis in Eindhoven al met 1-0 had verloren, is de ploeg uitgeschakeld. PSV stroomt nu door naar de Europa Cup. En op de laatste dag van de transfermarkt was het druk voor PSV. Zo werd Sam Lammers gepresenteerd. De spits is kind van de club, maar vertrok 6 jaar terug naar het buitenland en komt nu over van FC Twente. Het toptalent Amir Bouhamdi heeft bijgetekend. De aanvaller heeft zijn contract verlengd tot 2031. Isaac Babadi wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam. En Joël van den Berg vertrekt helemaal bij PSV en gaat voor 4 jaar naar Celtic FC. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Extreme Circumstances uit het jaar 2024. Ja, Charlie en de National daarvoor met I Need My Girl. Ik weet niet of je de Friese taal machtig bent. Een prachtige taal is het. Laten we eerlijk wezen. Ja, ik vind het heel mooi. En ik probeer er altijd wel wat van.

Brand Image, Italo Disco met Moving Up. Dat was de roulette, dus de lat voor deze keer de kast. En Mike Stuurmans daar weer voor. Ik ben en niet de meiden. Die gaan we zien. Jazeker, de meiden. Rob Zorn heeft erover gezongen. En dat deed hij in 1991. Meisjes, nou, we kennen natuurlijk helemaal van het groene wat. Meisjes, die natuurlijk ook te zongen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierlozeweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert daarover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De boerenorganisatie LTO waarschuwt dat besluiten over het waterpeil in weidegebieden grote gevolgen kunnen hebben voor boeren en tuinders. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de Evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. De benzineprijs in Nederland is donderdag naar een recordhoogte gestegen. De adviesprijs voor euro 95 is nu €2,69 per liter. Dat is ruim 2 cent meer dan gisteren. Dit zijn adviesprijzen die vooral langs de snelweg moeten worden betaald. De benzineprijzen lopen sterk op sinds de aanval van de VS en Israël op Iran van februari jongstleden en het verstoren van de olietransporten in de straat van Hormuz. De bowlingbaan onder het Witte Huis wordt gerenoveerd. De Amerikaanse president Trump trekt ruim 2 ton uit voor achterstallig onderhoud, zoals het vervangen van kapotte lampen. Waarnemers noemen het opvallend omdat de Republikeinen eerdere plannen van voormalig president Obama om de baan op te knappen nog blokkeerden omdat er van hen geen belastinggeld mocht gaan naar hobby's van de macht. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
6: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
6: Dit is Platenprak met René van Elst.

0: wat heerlijk toch? Go to the Mirror. Oftewel de Who, een absolute klassieker uit de legendarische rockopera Thommy. En deze plaat was natuurlijk in 69. Ja, een echte indrukwekkende plaat. Zo, hè? We zijn er weer, hè?
1: Ja.
0: Mooi. We gaan er weer even tegenaan vandaag op deze donderdag. Ja. Ach ja.
1: Heb je je pilletje wel ingenomen?
0: Of ik mijn pilletje heb ingenomen? Ja, dat heb ik. Het is wel een pilletje met, laten we zeggen, wat moet ik erop zeggen eigenlijk? Ik zou het eigenlijk niet weten. Mooi. Hey, welkom bij de show. Deze donderdag is weer tijd voor platenprak. Ja, soms heb je van die dagen waarvan je denkt van ik kom niet zo goed uit mijn woorden. Nee, dat klopt. Dat heb je wel eens. Maar dat heb je als je live zit. Hoe was dat inderdaad? Go to the Mirror uit 69. Maar we gaan nu eventjes naar Barbara Streisand en Woman in Love uit de jaren 80.

0: Was my man, Eartha Kitt, zei Walter John Stefan.
1: Nog, deze plaat komt uit 1983.
0: En betekende voor deze legendarische zanger een enorme comeback als disco diva. Ja, jawel, het nummer is bijzonder, omdat Eartha Kitt hoort spinnen als een kat aan het begin. Zoiets. Reggae, liefers, opgelet. We duiken in de geschiedenis met een echte klassieker. Freddie McGregor is natuurlijk een legende in de reggae-wereld met Let Him Try. Bewees hij in 82 weer precies waarom het een grote hit was.

0: bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse Meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse Meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

zeker blij. Ons geluk was dat van Frans Bauer, een echte meezinger die hoog genoteerd stond in de hitlijsten. Ik kan je ook vertellen, ik heb feesten georganiseerd, ook voor 1300 man en meer. En als je hem dan uitnodigt en je praat even met hem, dan kan ik je vertellen dat het een super aardige vriend is. Frans Bauer. Dan gaan we eventjes zo dadelijk naar een verjaardag van iemand van de Beach Boys. Maar eerst een echte klassieker uit 1979. Curl Stock en Dave Edmunds.

0: wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
1: Het is vandaag een bijzondere dag voor een echte legende in de popmuziek. Al Jardine, medeoprichter van de Beach Boys, viert vandaag zijn 84ste verjaardag. Hoewel hij ooit tandarts wilde worden, koos hij toch voor de muziek. Als ritmegitarist en harmoniezanger werd hij de vaste waarde van zijn band. Zijn stem is wereldwijd bekend, vooral door de grote hit Help Me, ronde uit 65. In zowel Nederland als Vlaanderen behaalde de groep met diverse nummers zoals Cotton Fields en Then I Kiss Her hoge noteringen in de hitlijsten. Na zijn werk voor de band bracht Jardine ook solowerk uit. Samen werkte hij onder andere met grootheden als Neil Young. Het is opvallend dat hij ook na al die jaren nog steeds niet van ophouden weet. Zo toerde hij voor kort nog intensief met Brian Wilson en brengt hij nog altijd nieuwe muziek uit. Hij blijft daarmee een vitale ambassadeur van de bekende Californische sound. En dit is natuurlijk Help Me, Rhonda. Well,

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben. Het is tijd voor een Nederbeatplaat uit
2: 1968.

geleden, die is voor zeker uit 68 van de man die we natuurlijk allemaal kennen als de iconische frontman van The Motions, oftewel Rudy Bennett, die eigenlijk Ruud van den Berg heet. Hij scoorde hiermee een solo-nummer en een leuke hit en bereikte daarmee natuurlijk de 25e plaats in de hitlijsten in Nederland. Zin in een zonnige klassieker? We gaan terug naar 93. Chuck Adamus en Pliers en Tease Me.

0: hit was voor de man zelf. Nee, John schreef het al in 66. Maar toen heette het nog Babe, I Hate To Go. Pas nadat de producer hem overtuigde om de titel te veranderen, werd het een wereldsucces. Leaving on a Jet Plane uit het jaar 69.
1: Het is tijd voor een stukje nostalgie. Welke plaat stond op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Deze komt uit het jaar 1971.
0: We gaan dus even terug naar de zomer van 71. Ken je Borreguito nog? Dat aanstekelijke nummer over een ezeltje van de Spaanse zanger Perret. Destijds was het echt een enorme hit. Op 14 augustus 1971 kwam hij binnen op de eerste plek in de Nederlandse en natuurlijk de Vlaamse hitlijsten. En daar bleef hij maar liefst weken staan. Het was de allereerste keer dat een Spaanse artiest de top van de hitlijsten bereikte. Perret was de koning van de Catalaanse rumba. Hij had een unieke stijl waarbij hij zijn gitaar als drum gebruikte. Dat noemden ze ventilatorstijl. Voor Nederlanders en Belgen die massaal naar Spanje op vakantie gingen, was dit liedje een ultieme soundtrack van die tijd. Het was vrolijk, een tikkeltje vreemd, maar precies wat iedereen nodig had. Wist je trouwens dat de tekst ook een knipoog was naar artiesten die alleen maar in het Engels zongen voor succes? En Perret hield het lekker bij zijn eigen taal. Een echte klassieker die vandaag de dag nog steeds voor een instant vakantiegevoel zorgt. Borreguito.

0: toch. Dat was The Real Thing van Jelly Bean en Steve Danton. Een echte klassieker die in 87 de hitlijsten veroverde. En deze plaat was destijds een gigantisch hit in de clubs. En dat hoor je er nog steeds vanaf. Nou, we zijn zo'n beetje aan het eind van het programma.
1: Ja.
0: Ben je er morgen ook nog?
1: Ja.
0: Dan luiden we morgen gewoon het weekend in tussen 1 en 2 op de vrijdag. En wat mij betreft, ja, ik ga eruit met deze plaat. Ook zo'n lekkere kanjer. Kate Bush en Running Up That Hill. Maak er nog een mooie donderdag van. Dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben agenten van twee geheime diensten elkaar beschoten. De Oekraïnse geheime dienst onderzocht woensdagochtend een mogelijke aanslag op een naar de Oekraïne overgelopen Russische paramilitair. Maar agenten van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst dachten dat het om een poging tot ontvoering ging en openden het vuur. President Zelensky spreekt van een absolute schande en heeft een onderzoek gelast naar het incident. Natuurorganisaties zijn ontevreden over de in hun ogen te vage plannen van het kabinet om de Nederlandse natuur te herstellen. Minister Van Essen debatteert erover vandaag met de Tweede Kamer. De organisaties willen uiterlijk 1 november horen waar maatregelen worden genomen en hoeveel geld er zou worden uitgetrokken. De VN waarschuwt voor ongekend ernstige overlast door overstromingen, droogte en extreme hitte vanwege El Niño, de opwarming van het zeewater rond de evenaar ten gevolge van klimaatverandering. Dit klimaatverschijnsel zal de hele wereld in 2027 in de gevarenzone van extreem weer brengen, waarbij gemeenschappen en economieën enorme schade kunnen oplopen. De Verenigde Naties start daarom de grootste bewustwordingscampagne in zijn bestaan. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.

0: muziekplezier. Met de komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de zeros, de tens en de twenties. Met onderweg Will I Am, The Cure. We hebben The Sweet, Kensington en Tracy Ullman klaarstaan het komend half uur. En gaan nu verder met een klassieker uit 1974. The Night Chicago Died met Paper Lace.
1: Wauw, Reinier Witbos Veugen.

12 Will.i.am featuring Britney Spears met Scream and Shout. Onderweg uit 93 Freddie Mercury met A Living on My Own. Maar we gaan eerst verder met The Cure. Die

muziekdrukte. Tijd voor een eindigzinnige klassieker uit het najaar van 1985. The Cure met Close to Me, hier bij Muziekplezier.

Kensington op jouw radio met Stay, waar we zometeen naar de actuele muziekplezier weersverwachting gaan. Verder in het vooruitzicht, VOF de Kunst, Susanne Hoss en Shania Twain met nummer 83, They Don't Know, hier is Tracy Newman.

0: Weeroverzicht.
1: Het is donderdag 3 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag trekken de meeste buitjes weg en laat de zon zich van haar betere kant zien. Vandaag wordt het bij een goed merkbare zuidwestenwind 21 graden aan het strand, 23 graden in het binnenland van Nederland en lokaal 24 graden in België. Morgen blijft de kledingkeuze een twijfelgeval. Regen over het noorden en het Belgische grensgebied houdt de temperatuur op 20 graden, terwijl een droger zuiden met zonnige perioden lokaal de 25 graden kan aantikken.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De ontwikkeling van het VDMA-terrein in Atje Eindhoven kan verder. De Raad van State heeft de vergunningen voor de eerste bouwfase goedgekeurd. Het hotel Poelman Cocagne had bezwaar gemaakt. Ze zijn namelijk bang voor concurrentie van de 110 short-stay-appartementen, windoverlast en slechtere bereikbaarheid. Op het VDMA-terrein aan de Vestdijk komen nu eerst twee woontorens met zo'n 350 appartementen. In totaal moeten er 750 woningen, horeca en werkplekken komen. Jelle D. blijft nog anderhalve maand vastzitten. Hij wordt ervan verdacht twee patiënten te hebben gedood bij Joriszorg in Oorschot. De man werd vorige week zondag thuis opgepakt door een arrestatieteam. De overleden patiënt was twee dagen eerder gevonden. Later bleek dat D. mogelijk ook bij een andere dood betrokken is. De verdachte was verzorgende IG bij Joriszorg en had enige bekendheid als acteur en door zijn deelname aan het SBS6-programma De Bondgenoten. Een Mechelse herder uit Best is sinds zondag vermist. Eigenaresse Danielle vreest dat haar hond Rebel is gestolen, meldt Omroep Brabant. Op camerabeelden zou te zien zijn dat een man op een fatbike de hond meeneemt. Rebel werd eerder opgeleid als politiehond, maar bleek daarvoor te lief. De politie onderzoekt de zaak en roept mogelijke getuigen op zich te melden. Passagiers van 6 Ryanair-vluchten zijn gisteren zonder ruim bagage vertrokken vanaf Eindhoven Airport. Door een technische storing konden koffers niet veilig worden gecontroleerd. Daarom bleven de bagagestukken achter op de luchthaven. Het ging om vluchten naar onder meer Ibiza, Alicante en Porto. Wanneer de koffers alsnog op hun bestemming aankomen is nog niet bekend. De zonneambulance van het Solar Team Eindhoven is succesvol getest in Kenia. Het voertuig reed ruim 800 kilometer door moeilijk bereikbaar gebied en werkte volledig op zonne-energie. Aan boord zit medische apparatuur zoals een echo-apparaat en vaccinkoeling. Tijdens een test konden zo'n 200 mensen worden geholpen. De zonneambulance is gemaakt om in afgelegen gebieden medische zorg te bieden. En PSV heeft zich versterkt met het Noorse toptalent Mikkel Brohansen. De pas 17-jarige spits komt over van Bodø/Glimt en tekent voor 3 jaar in Eindhoven. Hij zal vooral bij Jong PSV spelen om later door te stromen naar het eerste. Gisteren werd ook spits Sam Lammers gepresenteerd die na 6 jaar terugkeert in Eindhoven. Een ander toptalent, Amir Bouham, die heeft bijgetekend bij PSV tot 2031. En Isaac Babadi wordt verhuurd aan Sparta en Joël van den Berg vertrekt naar Celtic FC. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.

Radio met VOF, de kunst uit 1984, hoorden we Oude Liefde Roest Niet hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zero's, de Tens en de Twenties. Waar we nu naar 1991 gaan met deze prachtige vrouw Suzanne Hals. Hier is My Side of the Band.

That Don't Impress Me Much uit 1999 van Shania Twain hier bij Muziekplezier. Waar we zo meteen naar de top 10 toe gaan van de top 40 toen van 1987. Tot die tijd de klassieker uit 75. One of These Nights. Hier zijn de Eagles.

0: reis door de tijd met de top 40 toen. 1987.
1: 23 de jaargang, week 37, de editie van 12 september 1987. Met vandaag de nummers 10 tot en met 1. Pet Shop Boys stijgen in hun derde week door van 19 naar nummer 10. Met What Have I Done to Deserve This? Bruce Willis zakt in zijn zesde week van 7 naar nummer 9 met Under the Boardwalk. Madonna doet in haar tiende week een stapje terug van 5 naar nummer 8 met Who's That Girl? Boogie Box High stijgt in hun vierde week door van 10 naar nummer 7 met Jeff Talkin. Terrence Trent D'Arby klimt in zijn vijfde week door van 9 naar nummer 6 met Wishing Well. Tina Charles handhaaft zich in haar zesde week keurig op nummer 5 met I Love to Love. De Robert Cray Band zakt in hun achtste week 1 plaats naar nummer 4 met Right Next Door. Frank Ashton en Mariska van Kolk stijgen in de vijfde week 1 plaats door naar nummer 3 met Let Your Sunshine. Los Lobos houden in hun zesde week de tweede plaats stevig vast met La Bamba. En Michael Jackson staat in zijn zesde week voor de derde week op nummer 1 met He Just Can't.

Op verder toen van 1987, de King of Pop Michael Jackson met I Just Can't Stop Loving You. Daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 3 september. We hebben dit uur nog klaarstaan, de Bohemian Rhapsody van Queen. Maar eerst gaan we terug naar 1978 met de Limburgse formatie Pussycat. Hier is die Sein, Old Song.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Liefhebbers van country en rockabilly kunnen op zondag 13 september genieten van een eerbetoon aan Johnny Cash en June Carter. Zes vrienden brengen met hart en ziel het bekende repertoire van het beroemde muzikantenduo tot leven. Van energieke country tot rockabilly klassiekers tot gevoelige en ingetogen nummers. Het komt allemaal voorbij. De oude radiostem presenteert live de muziek en neemt het publiek mee terug naar de jaren 50. Het optreden vindt plaats van 3:30 tot 5:00 middags in de cultuurboerderij Vondelseweg 8 in Westerbeers. En wel op zondag 13 september.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Op station Brussel-Zuid is vandaag een man gearresteerd die daar rondliep met een automatisch geweer. De man was vanuit Frankrijk net op het station aangekomen en hij viel op bij de patrouillerende veiligheidsdienst. Toen de politie en militairen hem overmeesterden, bleek hij een Kalasjnikov bij zich te hebben. Het is niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Op Schiphol is woensdag een 18-jarige man aangehouden die een vuurwapen met munitie in zijn tas had. Het wapen is in beslag genomen. Bij een doorzoeking van zijn woning zijn vervolgens 10 bivakmutsen en diverse kapmessen gevonden. Dit maakte de Koninklijke Marechaussee vandaag bekend. De verdachte zit nog vast. Ook de telefoons van een drietal mannen waarmee hij op Schiphol rondliep zijn in beslag genomen. Nu het commissariaat voor de media adviseert om de erkenning van de omroep Ongehoord Nederland in te trekken, vinden Kamerleden dat minister Letschert dit besluit niet langer uit moet stellen. Mediawoordvoerders van Pro, CDA, VVD en Ja 21 zeggen dit tegen het ANP in een reactie op een brief van de toezichthouder van vandaag. Na diverse sancties tegen de omroep lijkt de recente uitzending, waarin een toespraak van Adolf Hitler welwillend werd besproken, de druppel die de emmer doet overlopen. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

0: Johnny Cash, Rockers Revenge, Exile, Olivia Dean en Los Lobos. En we trappen af in 74 met How Long van Ace.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbols-Veugen.

24 jaar geleden in 2002 was hij een hit in de top 40. Deze Red Hot Chili Peppers met By The Way hier bij Muziek Plezier. Met onderweg in 1990 Rocker Revenge en Walking On Sunshine. Nu eerst Johnny Cash.

de meteorologische herstel van start gegaan. Hoe het weer eruit gaat zien, dat hoor je straks hier bij Muziekplezier. Nu Exile, hier is Kiss You All Over.

online and on your dials. We play your favorite music 24/7. 24/7.

0: Weeroverzicht.
1: Het is donderdag 3 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag trekken de meeste buitjes weg en laat de zon zich van haar betere kant zien. Vandaag wordt het bij een goed merkbare zuidwestenwind 21 graden aan het strand, 23 graden in het binnenland van Nederland en lokaal 24 graden in België. Morgen blijft de kledingkeuze een twijfelgeval. Regen over het noorden en het Belgische grensgebied houdt de temperatuur op 20 graden, terwijl een droger zuiden met zonnige periode lokaal de 25 graden kan aantikken.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend, omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Paul McLeod uit 1986 met Don't You Want My Love bracht ons bij het laatste half uur van de show voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 3 september. Met onderweg Gwen Stefani, de Four Tops en rond 15:15 hebben we de hit in een verstaanbare taal.

deze hit van Gwen Stefani, de Hollaback Girl. Met zometeen de hit in een verstaanbare taal. Gaan we nu eerst naar het verre, verre verleden. 1965 scoorde de Four Tops deze grote hit. Reach Out, I'll Be There.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Een man loopt met zelfverzekerde pas door de drukke straten van de grote stad. Zijn houding stralend, de heupen wiegend op het ritme van de straat en zijn blik strak vooruit. Maar achter die stoere, onbewogen façade schuilt een dagelijkse strijd om de kop boven water te houden. De stad is hard, de druk is hoog en het leven deelt genadeloos klap uit aan iedereen die niet sterk genoeg is. Hij heeft te maken gekregen met tegenslag, onbegrip en de kille werkelijkheid van het stadsleven, maar opgeven is voor hem absoluut geen optie. Met een mix van pure trots, overlevingsdrang en sturingskracht vecht hij zich door elke dag heen. Het gaat hem er op dit moment niet om te winnen of rijk te worden. Het enige dat telt is simpelweg overeind blijven en de dag overleven.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

horen Staying Alive. En wil je het verhaal nog een keer eens op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.eu.

1978, de Biker Street van Gary Rafferty. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show. Voor deze Daar moet je bij zijn, donderdag 3 september. We doen het nog eenmaal deze werkweek op die o zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero is the Tents en de 20s. Ik laat je vandaag achter in 1979 met Casey en de Sunshine Band en Come to My Island. Een fijne

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Best openen op zaterdag 12 en zondag 13 september verschillende monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het thema van dit jaar is Veerkracht Erfgoed. Erfgoed voor nu en voor de toekomst. Bezoekers kunnen jonge en oude monumenten bekijken en deelnemen aan wandelingen en fietsroutes door het landschap en langs historische linten. Tijdens het weekend wordt gekeken waarom monumenten de tand des tijds hebben doorstaan en hoe het erfgoed voor de toekomst bewaard en behouden kan blijven. Alle activiteiten zijn gratis. Op zaterdag kan het van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags en op zondag van 1 tot 4 uur 's middags. Informatie, folders en routes zijn onder meer verkrijgbaar bij de Heemkundekamer Dij van Best aan de Hoofdstraat 43 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een mogelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een Roemeense man om het leven gekomen. Twee mannen, ook van Roemeense afkomst, zijn als verdachte opgepakt. Volgens RTV Drenthe ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. De politie houdt sterk rekening met een steekincident, maar moet dit met onderzoek nog wel bevestigen. Het lichaam van de vorige maand in de gevangenis overleden oorlogsmisdadiger Mladic wordt vandaag van Nederland naar Servië overgebracht. Dit heeft de Servische president Vučić verklaard. Mladic werd in 2017 door het Joegoslavië-tribunaal tot levenslang veroordeeld voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Tijdens de Bosnische oorlog kwamen zeker 100.000 mensen om het leven, waarvoor hij de hoofdverantwoordelijke was. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat er een kans op vrede is in de oorlog tussen zijn land en Oekraïne. Hij sprak op een economische conferentie in Vladivostok. Maar de waarschuwing van de Oekraïnse regering dat het vliegverkeer boven Rusland niet langer veilig is, compliceert volgens Poetin eventuele vredesbesprekingen. Hij ontkende berichten dat hij overweegt om honderdduizenden extra manschappen te mobiliseren. Het weer licht tot zwaar bewolkt, maximaal rond de 20 tot 23 graden. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Bond, Jan Berg.

Dat was een beoogd programma op opvoegdag in 1981. Kim Wilde, The Kids in America. Een dikke hit in dat jaar. Lang geleden alweer 1981, maar wel lekker om die muziek te horen. Welkom overigens bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur ook de hedendaagse muziek. Kygo en Max McNone hier zo. Dit is Take Me Back.

0: Keiko en Max McManone, dit was Take Me Back, de hedendaagse muziek hier in het programma. Tijd om eens lekker terug te gaan in de tijd met wat wij dat noemen...
1: Oude meuk!
0: We gaan naar 1964, Barbara Streisand, haar nummer Funny Girl.

0: De muziek van het jaar 1964. Barbara Streisand komt hier voorbij. Funny Girl, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Maken we weer een gigantische sprong in de tijd. We gaan naar 2001 met Gabrielle. Out of Reach.

0: Zo is maar net. De muziek van Gabriel, 2001. Dit was Out of Reach.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 met Imagine Dragons. Whatever it takes.

0: what it takes. Imagine Dragons 2017, whatever it takes. Wat er ook voor nodig is, wij maken er een leuk programma van, toch?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Rob en Sky. Dit is Love One Another. Hou van elkaar, dat is beter ruzie maken, ja. Zeer zeker.

0: Rob and Sky en hun nieuwe plaat Love One Another. Hou van elkaar. Een mooi uitgangspunt om dat te doen, hè?
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zeker in de bonte muziekverzameling proberen we natuurlijk altijd bond te maken met muziek uit alle weer windstreken en stijltjes. Wat dacht je van deze? Oh.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, soms druk je op het verkeerde knopje. Hè? Dan komt die jingle gewoon nog een keer gratis en voor niks. 1994. Nederlands grootste aansteller. Gerard Joling. Together Again uit 1994.

0: Ja, de 90 muziek van Gerard Joling, Together Again, de titel van het nummer. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de bonte muziekverzameling. We hebben ze voor u bereidje, de lekkerste muziek.
1: Jan Berg,
2: met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met deze 1977. Bobby M. En dit is Sunny.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Eindhovense Seniorenorkest geeft op dinsdag 8 september een optreden op de Kiosk. Het orkest bestaat uit enthousiaste muzikanten en werd opgericht in 1983. Onder leiding van Marie van Gilsen komen de muzikanten wekelijks samen om muziek te maken en verzorgen ze regelmatig optredens in de regio. Op dinsdag 8 september is het orkest te beluisteren op de Kiosk. Het wordt een gezellige muzikale middag voor liefhebbers van muziek.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Christa Burke, terug naar het jaar 1986. The Lady in Red, de titel van de plaat. We keren naar de muziek van 2026 terug. Met Bruno Mars en Wiz Kiddle.

0: Ja, leuk nummer van Bruno Mars met die trompetjes erin. Risk It All, de titel van de plaat. En zo zie je ook al in 2026 wordt er nog steeds leuke muziek gemaakt. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hoe is het met uw vibraties? Zijn die goed? Met de Beach Boys waren ze dat wel in 1966. The Good Vibrations.

0: Ja, muziek van 60 jaar oud. In de jaren 70 treedde ik die al als een gouden ouwe. Ja, tegenwoordig vind ik het is wel een echt gouden meuk geworden dan. Lekkere muziek van The Beach Boys uit 1966. De Good Vibrations hoorde u hier voorbij komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van One Republic. Stop and Stare.

0: 2008 de muziek van No One Republic, Stop and Stare, de titel van de plaat.
1: Meer dan hits alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u, meer dan hits alleen, de plaat voor No Promises. Dit is Siren.

Leuke nieuwe plaat van No Promises. Siren was de titel van de plaat. Ik kijk op de klok. Het is wat vroeg, maar ik ga wel eens afscheid van u nemen. Het komt het een beetje lastig uit met de plaatjes die nog klaarstaan. Dit was er nog niet weer voor vandaag. Het uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. Vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met plezier geluisterd heeft. Reageren zoals altijd op het programma. Dat kan via janberg.radio@gmail.com. Voor de overige wens ik u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we naar uitgaan. Allereerst gaan we naar 2012 met Roel van Velzen en zijn band The Rush of Life. 1970 daarna T-Set en She Likes Sweets. En we sliepen eruit met een nieuw werkje van John Michael Ferrari, Music With You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Sint-Bastiaans Gilde organiseert op zondag 6 september de 11e editie van de kofferbakverkoop in de Gildetuin in Oorschot. Bezoekers kunnen vanaf 9 uur 's ochtends rondkijken tussen allerlei tweedehands spullen en koopjes. Verkopers kunnen hun plek innemen tussen 8 uur en 9 uur in de ochtend. De entree bedraagt 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang en parkeren is ook gratis. De kofferbakverkoop vindt plaats bij de Gildetuin Sint-Sebastiaans aan de Wintersrijkse Dijk 1A in Oorschot. En wel op zondag 6 september vanaf 9 uur in de ochtend.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trek-a-trek-festival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar gevangenisstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Het Amerikaanse bedrijf Uber van de taxis en bezorgdiensten gaat 10% van zijn kantoorpersoneelsbestand schrappen. Het is niet bekend hoeveel banen er op het Europees hoofdkantoor in Amsterdam verloren zullen gaan. De marktpositie van Uber-taxis staat in de VS onder druk door de opkomst van platforms voor zelfrijdende taxis. Uber maakte eerder bekend ook zelf te gaan investeren in deze robotaxis. Ze zullen binnenkort ook in Europa gaan rijden. In het Noord-Hollandse Hoorn is gisteren een 13-jarige jongen overleden na een aanrijding door een auto. De automobilist is aangehouden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk en roept getuigen op om zich te melden. Nu de scholen weer zijn begonnen, raadt de politie aan om elkaar de ruimte te geven en de snelheid aan te passen. Dankzij de regen hebben de waterschappen in Nederland de voorzorgsmaatregelen afgeschaald. Maar ze waarschuwen dat het nog jaren kan duren voordat het grondwaterpeil hersteld is. De Unie van Waterschappen waarschuwt in een bericht van nu.nl dat het waterpeil in de rivieren nog altijd lager is dan normaal. Verder kon niet alle regen de droge grond intrekken en is voor een deel verdampt. Het giftige blauwalg komt op veel plaatsen nog voor. Het weer, vanavond en in de nacht een enkele bui. Morgenochtend code geel aan de kust met windstoten. Middagtemperatuur 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

Nog steeds in de top 10 te vinden, de ex-nummer 1 van Josh Ross en Hate How You Look. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met het samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer en Phone.

34 jaar terug in de tijd voor de Country Classic deze week. Uit de zomer van 1992, Leroy Parnell. And what kind of fool do you think I am? It's from the heartland, the best in new country, met Co Wetzel en Ella Langley. Hier is

maar 3 weken te vinden in de Billboard Country Airplay Chart. En nu al op nummer 15, de nieuwe single van Morgan Wallen heet Been By Now. Uit Australië, nieuwkomer Meg Geiger. Hier is zijn doorbraaksingle String By.

Kelly Rowland, Hands Up. Twee uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Een plaats omhoog naar nummer 7. Hier is Kane Brown.

2018 voor Russell Dickerson, Blue Tacoma. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is Chris Young.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Geboren als vierde van 12 kinderen in de Smoky Mountains van Tennessee, stond ze op haar 13e al op het podium van de Grand Ole Opry. Haar grote doorbraak kwam naast Porter Wagoner, maar ze wilde op eigen benen staan. Als afscheid van hem schreef ze I Will Always Love You, jaren voordat Whitney Houston er opnieuw een wereldhit van maakte. Met klassiekers als Jolene, 9 to 5 en Code of Many Colors groeide ze uit tot veel meer dan een countryster. Sinds 1999 hoort ze officieel thuis in de Country Music Hall of Fame. Ze overleed op 80-jarige leeftijd.
0: Deze week Spotlight on...
1: Dolly Parton.

Dolly Parton. We hebben bewust niet gekozen voor de overbekende hits, maar wat juweeltjes uit het grote oeuvre uitgekozen van ruim 3000 nummers die ze schreef. Here you come again, even a fool would let go. And thank you.

21 jaar afkomstig uit Six Mile, South Carolina. De doorbraaksinger voor Blake Whiten. Het is op dit moment een regional breakout. De plaat krijgt extra aandacht op radio rondom Nashville. Bad on that hoorde je. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. We gaan het uur uit met Lauren en Lena featuring Chase Matthew. Hier is All My Exes. Tot zo.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Volgens oud-zorgminister Hugo de Jonge had het kabinet tijdens de coronapandemie geen tunnelvisie. Hij heeft de coronacommissie laten weten dat er volgens hem genoeg reflectiemomenten waren en dat alle kabinetsleden altijd konden zeggen wat ze wilden. De huidige commissaris van de Koning in Zeeland zegt dat het kabinet het voornemen had om kwetsbare mensen te beschermen en te voorkomen dat de zorg overbelast zou raken. Mona Keijzer zei kort geleden tijdens het verhoor dat het kabinet aan collectieve tunnelvisie leed. De Jonge noemt dat geen tunnelvisie, maar standvastigheid. De Nederlandse man die vorige maand als bestuurder van een busje betrokken was bij een dodelijk ongeval in Amerika zal vrijdag voor de rechtbank in Ohio verschijnen. De 48-jarige man uit Markelo was met nog 6 Nederlanders onderweg naar een trekkertrekfestival en negeerde volgens de Amerikaanse justitie een stopbord. 3 inzittenden van zijn busje kwamen om het leven. Hij kan tot 1,5 jaar celstraf krijgen en mag voorlopig de staat Ohio niet verlaten. Als Iran Israël aanvalt, zal er een grootschalige reactie volgen. Dat heeft de Israëlische defensieminister Katz gezegd. De hele Iraanse nationale militaire, civiele en energieinfrastructuur zal volgens Katz geraakt worden en Iran zal naar het stenen tijdperk en een tijdperk van duisternis gestuurd worden. Katz meldt dat Israël zich voorbereidt op een eventuele Iraanse aanval tijdens het aankomende Joodse nieuwjaarsfeest dat van 11 tot en met 13 september wordt gehouden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

Jason Charles Miller is naast zijn solo carrière ook nog leadzanger en gitarist van de industrial rockband Godhead. Zijn doorbraak single Digging in the Dust is deze week de Mighty Road Roller.

In Hits from the Heartland en What Took You So Long op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier op in totaal 40 stations en streams in 7 landen met

The Americana of singer-songwriter Elke Week in de Dutch Barn. The other man, je hoorde Boas. Elke aflevering van de Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier is Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

drie duetten. Zijn eerste grote solo-hit, Coetzal and Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like

Blijven staan op nummer 10 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Kenny Chesney in Carry On. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. De opvolger van Don't Tell On Me. Hier is Jason Aldean en Anytime Soon.

Nummer 7 Country Airplay uit 2018 voor Chris Jansen en Drunk Girl. Hits from the Heartland, the best in new country. Nummer 17 deze week. Dit is de doorbraaksingle voor Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Alleen interne verschuivingen in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we geen nieuwe binnenkomers hebben. Op 10 blijft 10, Carry On van Kenny Chesney. En ook 9 is een zittenblijver, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Vorige week 7, deze week 8, Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. Stuiver gewisseld met Kane Brown, die van 8 naar 7 gaat met Woman. 3 plaatsen gezakt van 3 naar 6. Don't We van Morgan Wallen. En Boston van Stella Lefty gaat de plaats omhoog van 6 naar 5. 4 blijft 4. Don't Tell On Me van Jason Aldean. En de grootste stijger binnen de top 10 is Chevy Silverado van Bailey Zimmerman van 5 naar 3. 2 blijft 2. Be By You van Luke Combs. En dat betekent dat we nog steeds op nummer 1 hebben. Voor de tweede achtereen volgende week, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen.

nieuw binnen in de Billboard Country Chart van deze week. De opvolger van de Bar Song, Move On, Amen en nog veel meer hits. Je hoorde de nieuwe Shaboozey en Cowgirl.

Nummer 13 momenteel in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Luke Bryan en Country As You Know It. En dat waren ze weer. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De

Afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2018 voor Jimmy Allen en Best Shot. Groetjes!

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oud-zorgminister Hugo de Jonge heeft de coronacommissie laten weten dat hij en meerdere familieleden van hem tijdens de coronapandemie ernstig bedreigd zijn. Hij en zijn gezin hebben zelfs een nacht hun huis moeten verlaten omdat de woning bestormd werd. De broers en de dochter van de Jonge werden in de periode dat hij minister was bedreigd. De dochter leefde met de angst dat haar vader op een dag niet meer thuis zou komen. Er zijn volgens de Jonge nooit levensbedreigende incidenten geweest en dat is te danken aan de inzet van politieagenten en beveiligers. Volgende week woensdag rijden er vanwege een landelijke 24-uur-staking de hele dag geen treinen van de NS. Alleen luchthaven Schiphol is beperkt bereikbaar. De vakbonden hebben acties aangekondigd omdat ze boos zijn op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS-topman Wouter Koolmees noemt het knap waardeloos en roept de vakbonden, het kabinet en de werkgevers op om weer met elkaar te praten om tot een akkoord te komen. Ook het stad- en streekvervoer ligt woensdag plat. Op Schiphol zijn 4 luchtvaartmedewerkers positief op alcohol getest. Het gaat om 3 cabineleden, zij zaten boven de wettelijke limiet, en een piloot testte ook positief, maar zijn promillage bleef onder de wettelijke grens. Er werden ruim 700 alcoholcontroles onder het cabine- en cockpitpersoneel uitgevoerd. Piloten en cabinepersoneel mogen tijdens hun werk en 10 uur voorafgaand aan hun dienst geen alcohol drinken. Afgelopen week zijn honderden leerlingen in Indonesië ziek geworden nadat zij een gratis schoollunch hadden gegeten. Op Java werden zeker 725 leerlingen en 25 docenten ziek. De schoollunches worden sinds begin 2025 door de overheid bekostigd en het is de 2e keer dat mensen massaal ziek worden na het nuttigen van zo'n maaltijd. Volgens een onderzoeker bij het Indonesische Netwerk voor Onderwijsmonitoring zijn sinds de start van het gratis maaltijdprogramma al tienduizenden mensen ziek geworden. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
0: SNB
4: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
0: SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

ja, de week is weer voorbij. De week is niet omwille, de week is helemaal voorbij geschoten. En dat betekent dat u natuurlijk weer gaat luisteren naar Radio Berkenstaten. Heel gezellig, vol met oude muziek, nieuwe muziek, leuke muziek. En natuurlijk staan we stil bij weer twee overlijden sterfgevallen. Overlijden sterfgevallen deze week. En we beginnen natuurlijk wel eigenlijk met een hele mooie. Ja, want dat doen we altijd eigenlijk. We beginnen altijd. Want afgelopen week zult u wel gedacht hebben: jongen. Het is me wat met al die regen. Hebben we nou zo op zon gehad? En dan word ik 's morgens wakker en dan sta ik met tranen in de ogen te kijken wat er dan weer allemaal uit de hemel is gevallen. En mijn bloempjes die liggen allemaal op de grond vanwege de harde regen. Ik heb dan niks anders dan tranen in de ochtend.

vakwerken. Tears in the Morning. Maar ook vakwerk van de mannen die meededen aan de tribute bands. De Beach Boys Best. Ook heel erg goed. Hele mooie uitvoering. Maar dit is de enige echt originele. En ja, dan sta je daar naar buiten te kijken met tranen in je ogen. En dan zegt jouw dochter, ach papje, het is toch allemaal goed. Daar gaan de bloempjes weer van bloeien. En dan zeg je, ach meisje toch, my little lady.

En ook de tremolo's die waren natuurlijk van het onverstaanbare. Tra-la-la-la-la-la-la. En als we het toch over een paar lettergrepen hebben, dan doen de jongens van de Suite, deden dat in de jaren 70 ook heel erg goed. 1971 was dit een hit voor een nummer.

0: En ook dit nummer eindigt weer in een eindeloos refrein. Coco heeft misschien wel iets te maken ook met chocolade. Maar het heeft ook wel iets te maken met het bakken. En in 1972 maakte Croma reclame voor haar product. En daar gaan we eens even naar luisteren.
1: De Croma demonstratiewagen rijdt door Nederland om huisvrouwen kennis te laten maken met vernieuwde Croma. Hier rijden we Den Bosch binnen. Wat zeggen huisvrouwen in Den Bosch van vernieuwde Croma?
2: Ik vind het dus fantastisch eruit zien.
3: Ik vind het werkt ideaal.
4: Dit vind ik een mooie jus.
5: Nou, ik vind het mooi bruin, hè?
4: Ik bak er alles in.
6: Het smaakt heerlijk.
7: Het smaakt heel goed.
4: Niet spatten, dat is in. En ik vind het altijd een mooie jus van.
5: Bruin mooi en het geeft een mooie kleur en de smaak is goed.
1: Met vernieuwde Croma bakten huisvrouwen in Den Bosch een nieuw gehakt. Want vernieuwde Croma bakt en braadt nog beter.
0: Ik heb de verkeerde schuif open. Mijn vinger die wil het even afweten. Wij gaan iets anders doen. Wij gaan naar een mijnramp. De New York Mining Disaster. En dan wilt u natuurlijk weten in welk jaar was dat. Ja, dat weten de Bee Gees. Dat was in 1941.

Bee Gees en New York Mining Disaster. Het was eigenlijk hun eerste hit die ze hadden nadat ze van Australië naar Engeland waren geëmigreerd. Was de, volgens mij de B-kant van Spicks and Spek. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dat ben ik u schuldig, potverdorie. Ik ga eens even wat soul over u heen starten. Want ja, we zijn natuurlijk in de jaren 70 hebben we de disco en de soul. En drie dames die daar heel erg mee bezig waren. Dat waren de drie graden meisjes. Niet de drie granen, maar de drie graden meisjes. En die hadden het over het jaar van misschien wel Nostradamus, denk ik. Oftewel het jaar van de beslissingen.

0: Dirty Old Man. When Will I See You Again? En Year of Decision. Om maar een paar grote hits te noemen.
1: Dit is Radio SMB.
2: Hallo, ik ben Gerard van Maasakkers. En ik wens jullie veel plezier met het luisteren naar Radio SMB. Houdoe.
0: Ja, hij laat me niet uitpraten, die van Maasakkers. Potverdorie toch. Wij gaan eens even luisteren naar... Ik vind dit eigenlijk wel een leuke. Uit de jaren 80, de eerste formatie Steel Eyes Band. En een hele dikke vette hit van een All Around My Head.

Far, Far Away, een Ierse formatie, Steel I Span. En ja, eigenlijk toch wel een heerlijk Iers sausje eroverheen. Hier ligt geen Iers sausje overheen. Het is een nummer van Joe Dassin, die natuurlijk heel bekend werd met al zijn Franse talige liederen. In 1979 stapte hij over de grens van Frankrijk en hij zwom naar Engeland. En hij deed daar Engelstalig. En dit was er een van, The Guitar Don't Lie.

The guitar don't lie, ja. Er zijn wel meer dingen die niet liggen, die de waarheid spreken. Maar dit is er een van, de guitar Jodas uit 1979. Ja, en deze week overleed ze, 80 jaar oud, aan de gevolgen van kanker, Dolly Parton. Ze verkocht in haar leven 100 miljoen platen. En ja, als ik een paar suggesties mag noemen, is het natuurlijk Jolene uit 1974 over een vermeende vrouw die haar man een beetje aan de najager was. Island in the Sun, een prachtig duet wat ze samen met Kenny Rogers deed. The 9 to 5 natuurlijk, de film en de plaat. And I Will Always Love You uit 1974. Ook dit zijn twee nummers samen met Julie. Schreef ze op één dag. En ik vertel dadelijk verder, want ik krijg een kikker in mijn keel. Maar ik ga je even laten luisteren naar wat ik net zei. I Will Always Love You.

0: Wat ze dus in haar schreef samen met Jolene, I Will Always Love You. En de regisseurs van de film Bodyguard, die kozen ervoor om dit nummer als een, ja, een soort momentum te pakken. En Whitney Houston gaf daar een prachtige uitvoering aan. Maar misschien zult u denken, Dolly, heeft die iets te maken met dat schaap? Dat gekloonde schaap. Ja, in 1997 werd ze geboren, het gekloonde schaap. Uit eierweefsel van een volwassen ooi. En de, ja, de professoren waren zo onder indruk. En die hadden zoiets van, ja, waar kunnen we ze nou noemen? En allemaal zeiden ze, ja, ze heeft, ja, we zijn zo onder de indruk van die uiers van Dolly Parton. Een beetje onherbiedig, maar goed. Dus wij noemen ze ook gewoon Dolly. En zo kwam Dolly aan haar naam. Ze overleed in 2003. En ze is opgezet in het museum in Edinburgh. Dan bent u allemaal op de hoogte van allerlei spannende feiten die wij hier ook regelmatig aan u voorschotelen. En het is eigenlijk hoogste tijd om eens even te gaan lachen. En dat doen we denk ik met deze meneer, want de vakantietijd is voorbij. Dus we gaan weer naar school.
1: And now for something completely different.
2: Wat ik op die middelbare school, hè, wat ze mij daar wilden leren, bij biologie bijvoorbeeld, hè, wilden ze mij gaan leren bij biologie hoe bijna onzichtbare beestjes zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck? Ik kom daar nooit. Doe die rare termen bij Nederlands een onwelvoeglijk voornaamzetsel. Ja, ik weet niet wat het is. En bij geschiedenis dat de Gralamantiërs 6000 voor Christus Gralamatië veroverd onder leiding van Frank. Eigenlijk moet je zo in de geschiedenisles zitten. Hè? Als hier mensen zijn die nog op school zitten, je moet zo in de geschiedenisles gaan zitten. Je moet pal voor die leraar gaan zitten. Hè? Neem recht in zijn gezicht gaan kijken. En dan moet je bij alles wat die leraar zegt, zo zeggen. Echt waar? Serieus, joh? Meen je dat nou? Zo, nou, daar sta ik van te kijken, zeg. Echt waar? Zo, en dat is allemaal echt gebeurd? Zo, man, boeiend. Boeiend. Ik hang aan je lippen. Ga door, ga door. Boeiend. Boeiend. Ja, boeiend, doorgaan. Boeiend. Boeiend. Boeiend. Boeiend, boeiend, boeiend, boeiend, boeiend, boeiend, boeiend, interessant, boeiend, boeiend. Hé, hey, hoe heet het allemaal? Boek, welk boek? Hé! Hey! Ja, man. Wij waren erg op de middelbare school, jongen. Wij waren echt heel erg. We hadden bijvoorbeeld een leraar die zei heel vaak, jongens, kunnen jullie, en dan zei hij dat, zei, en dan zei ik, en de jongen naast mij, jongens, kunnen jullie, En er was ook een leraar die was op een gegeven moment in slaap gevallen. Hadden we met kabels zijn handen bij elkaar gebonden en zo. En toen we van die passers in zijn nek gestoken tot hij helemaal dood was, man. Ja, dat kon in die tijd helemaal nog niet natuurlijk, hè. Nee, zeg. Leraar doodsteken waren ze heel streng op in die tijd. Nee, kwam je niet meer weg. Ik zou je zeggen, als je in die tijd de leraar doodstak, dan waren er rapen garen. Dat wil zeggen, de spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè. Geen echte rapen natuurlijk, hè. Spreekwoordelijke rapen, die waren gaar. Geen echte rapen natuurlijk, hè. Spreekwoordelijke rapen natuurlijk, hè. Dat is een uitdrukking, hè. Dat is gezegd, dat is een zegswijze. Zo verdrachtelijk, hè. Geen echte rapen natuurlijk, gaar waren natuurlijk. Tuurlijk niet. Geen echte. Spreekwoordelijke rapen, die waren gaar. Maar geen echte rapen natuurlijk, snap je wel, hè. Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Dacht jullie dat echte rapen waren? Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Dat is een zegswijze, dat is een uitdrukking, dat is een gezegde. Het is een manier om iets duidelijk te maken. Maar natuurlijk geen echte rapen die gaar waren. Dan moet je gaar zijn, of niet? Echte rapen. Tuurlijk waren dat geen echte rapen. Dat zijn spreekwoordelijke rapen. Die wel. Die waren gaar. Geen echte rapen natuurlijk, man. Tuurlijk, echte rapen. Tuurlijk waren geen echte rapen. Gaar, man. Alsof die raap. Dat is ook een beetje raar. Die vent die ligt er dood te bloeden en dan denk je, hey, raap, ik kan. Kan toch niet, man. Ik wil alleen maar zeggen, als je in die tijd zoiets flikte, dan had je de pop aan dansen. Dat bedoel ik. Maar geen echte poppen natuurlijk, hè. Poppen kunnen toch niet dansen, man. Ik kan ze laten dansen, man. Mijn tuits kan ze laten, maar dat is toch niet echt, man. Als je ze wegflikkert, dan ook nog. Dat is helemaal niks, man. Die poppen en die rapen is van hetzelfde laken een pak. Ja.
3: Maar dat is, ja, nee, maar geen echt pak. Geen echt pak van lakens. Wie maakt er nou een pak van lakens? Wie? Wie maakt er een pak van lakens? Wie?
2: Zal ik zeggen wie? De Ku Klux Klan. Jawel, maar nee. Die hebben er niks mee te maken. Die worden dan met de haren bijgesleept. Met de spreekwoordelijke haren erbij. Want als moet eerst die puntmuts af. Want denk er toch eens na. Wat denken jullie nou? Jullie dachten dus van, die vent die ligt dan met 30 passers in zijn nek. Helemaal kapot te gaan. En dan denkt iemand zo. Nou, kijk eens wat rapen klaarmaken. Hé. Hallo poppetjes, waar zijn jullie dan leuk aan het dansen? Wat gezellig. Ach, daar hebben we de Ku Klux Klan. Kom erbij. Alles moet ik uitleggen. Ik vind het zo vervelend. Het was allemaal in de jaren 80, hè, mijn middelbare schooltijd. Wat een verschrikkelijk decennium. Zat ik daar, man. Een van de kraakpand. Een dun jasje vol met principiële buttons. Zou je een lauwe cola te drinken en te genieten. Van de schitterende muziek van de jaren 80. Shout, shout, let it all out. These are the things that feel is out. Come on. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Of nog erger. It's the final countdown.
0: Jeugd en gedrag van Hans Theeuwen. Ik zou hem niet op school gehad willen hebben in de klas. In de klas wel als medeleerling, maar als leraar. Oh, mens. Maar goed, dit was dus uit zijn show dan dat dan wel. Was het een middelbare schoolverhaal. En wij gaan dus wat rustiger aan doen. Wij gaan naar Dana, de voormalige winnares van het Eurovisie Songfestival. En dit was... En André, nee, dat was trouwens haar hit waar ze mee won. Want ze ging nou toch wel opletten, hè? All kinds of everything.

Winnares 1970 het Eurovision Songfestival, wat toen gehouden werd in Nederland. Omdat een jaar daarvoor niemand minder dan Lenny Koer het Eurovision Songfestival mede met nog drie andere slachtoffers gewonnen had. Ze kreeg 32 stemmen, die Ierse Dana. En in Nederland deed mee met Patricia en The Hearts of Soul met het nummer Waterman. En zij eindigde op een zevende plaats van de 12 deelnemers. Is niet zo geweldig, maar goed, dat kan natuurlijk. Hè. Wij gaan naar weer een sterfgeval. En dat is met het sterfgeval van Tim Curry. Maar daar ga ik straks iets over vertellen. Ik ga eerst even dit nummer draaien van hem.

and feels exposed.

Ja, en dan vraagt u zich af van wie maakte dat die lawaai allemaal? Ja, dat was Tim Curry. En Tim Curry overleed dit jaar ook aan kanker, 80 jaar oud. En hij was een Engelsman. En dit nummer, I Do The Rock, komt van zijn album 1979, de LP Fearless. Maar hij heeft nogal wat rollen gespeeld, met name in wat griezelfilms. Ik noem een paar, de Rocky Horror Picture Show in 1975. Hunt for the Red October, die is nog niet zo lang geleden op Netflix geweest. Met onder andere Sean Connery. Home Alone 2, waarin hij de hotelconcierge speelde. Op het moment dat hij binnenkomt, dan in ieder geval dat de jongen binnenkomt en de lift in wil, probeert hij hem tegen te houden. The Muppet Treasure Island, waarin hij de hoofdrol speelde in 1996. Scary Movie 2 en The Clown, en dat is misschien wel de meest belangrijke, The Clown Pennywise. In de verfilming van het Stephen van het boek It uit 1990. Ja, hij kreeg in 2013 een beroerte en belandde toen in een rolstoel. Maar hij heeft dus een omvangrijke carrière. En bovendien heeft hij heel veel voice-overs gedaan. Hij komt in diverse films, komt hij met zijn toch wel herkenbare stem komt hij over. Maar goed, ook hij is met rolstoel dan al naar boven, naar de eeuwige jachtvelden vertrokken. Dus samen met Dolly kan je daar in ieder geval een Dolly Boel hebben, denk ik. Wij gaan eens even kijken of wij misschien nog iets leuks hebben. Waarvan we denken van, nou, dat is wel aardig. Ja, ik denk dat dit wel een beetje past bij het nummer wat we net draaiden. Ferry Grignard, de Belg die jammerlijk om het leven komt door zijn eigen alcoholverslaving. Maar wel de geestelijke vader is van twee prachtige vertolkingen. Ring Ring, I've Got to Sing. En dit is zijn Drunken Sailor. MUZIEK

burgemeester van de gemeente Heumen, waar Over Asselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzochte projecten uit het Delta-programma Zoetwater liep driekwart 3 jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan. Waterstaatminister Karremans deelt de zorgen van de Rekenkamer. Morgenochtend is in het westen van het land vanwege mogelijke zware windstoten code geel van kracht. Dat laat het KNMI weten. De weerswaarschuwing gaat om 8 uur morgenochtend in en eindigt rond het middaguur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting en hebben een kracht van 75 tot 90 km per uur. Code geel geldt voor Noord- en Zuid-Holland, de Wadden, de Waddenzee, het IJsselmeergebied, Zeeland en Friesland. Dit weekend maakt mediaminister Letschert bekend of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Haagse bronnen denken dat het zo goed als zeker is dat On de licentie zal kwijtraken. Mediatoezichthouder het Commissariaat voor de Media vindt dat On niet meer aan de wettelijke eisen voldoet en dat de minister niets in de weg staat om On uit het bestel te zetten. Ongehoord Nederland ligt al een tijdje onder het vergrootglas en reageerde recentelijk begripvol op uitspraken van Adolf Hitler. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio.snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
3: Goedenavond luisteraars. Welkom bij wederom een uitzending hier bij Throwback Thursday op Radio Zon en Breugel. Ja, volgens mij ging je iets mis even met het nieuws en de reclames. Maakt niet uit. Wij compenseren dat ruimschoots vanavond met de heerlijke muziek. Ja, en wij gaan aftrappen met een icoon uit de jaren 80. We hebben het over Miss Kim Wilde. Ze treedt nog steeds op. Pas geleden kondigde aan dat ze in 2027 weer een tour gaat doen. Ik weet dat Huiper 2 jaar geleden is geweest.
4: Ja, ze heeft volgens mij wel iets met Nederland. Want en, ze gaat op meerdere plekken.
3: Klopt, ja. En er komt ook weer een nieuw album uit. Dus ze is druk bezig. En we gaan dit keer Never Trust a Stranger. Meteen een goede tip ook aan de jeugd.

0: Ja, Kip Moore met Faith in the Wind.
1: Ja, lekker. We gaan al meteen country draaien hier bij Huip. En wie had het anders verwacht? Ik in ieder geval niet, mensen. En ja, we gaan door met popmuziek. Dat mag ook wel eens een keer, of niet, Huip?
2: Nou ja, pop. Dit is rock, denk ik meer.
1: Ja, nou, het mooie was, ik had laatst even wat Meatloaf aangezet. Er kwam één nummer voorbij. En dat is een combinatie van twee nummers. Home by Now en No Matter What. Ja, dat laatste nummer kennen we natuurlijk van Boyzone. Maar ik moet zeggen, hij heeft het goed gemixt, ja. Deze twee nummers. En als ik me niet vergis, draaide die dit of speelde die dit ook op dat concert waar wij bij waren. In Ahoy, Rotterdam. Vele jaren geleden. Ik denk 30 jaar geleden.
2: Poeh.
1: Want ik studeerde toen nog in Breda. Want ik ging toen met Michiel slapen in Breda.
2: Ja.
1: Dus dat moet in de studententijd. Gewoon 30 jaar geleden. Meatloaf live in Nederland.
2: We hebben het toch wel mooi gezien.
1: Die hebben
2: het meest
1: gezien.
2: Inspirerende concert. Kan ik me nog herinneren.
1: Maar we zagen toen al dat het slecht ging met hem.
2: Ja.
1: Hij heeft het toch nog lang volgehouden.
2: Ja.
1: Hij is pas een paar jaar geleden overleden natuurlijk. Maar goed, we gaan luisteren naar Meatloaf. Home by Now, No Matter What.

0: in Love with Tennessee. Nou, ik kan er over meepraten. Ik hoor mezelf enorm met een echo.
1: Ja, een beetje echootje. Ja, geeft niet. Huip. Wat deed je nou, jongen?
0: Nee, ik doe niks. Oh. Maar laat maar gewoon gebeuren.
1: Oké, okay. Even kijken. Ik zit even te twijfelen. Ik denk dat ik toch een andere ga aanzetten. Ik wil even een vervolg geven aan dit nummer. Kun je even vertellen over Choosing Texas?
0: Ja, ik denk, wat ben je aan het doen, jongen?
1: Nou, ik wilde dat nummer draaien wat erop leek.
0: Het is inderdaad Choosing Texas van Ella Langley. En we hadden het er net over. Ze heeft er in Amerika een enorme grote hit mee gehad. 20 weken op nummer 1 hoorde ik net. Dus dat doet ze goed. Ja. En ook wel, volgens mij wordt hij hier ook wel gedraaid, toch?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, en ik twijfelde even tussen twee bands, Alabama of Midland. En één daarvan, ja, die heeft een nummer dat lijkt heel erg op. We gaan gewoon proberen.
0: Ja, ja. Ja, dat ken ik ook, Midland. Ja, ik heb daar ooit in Dublin die LP gekocht.
1: Ja, want zaten zij niet... was zij niet bij dat Country to Country?
0: Daar waren ze ook.
1: Daar waren ze ook, hè? Ja. Maar dat was geen Dublin, of wel?
0: Nee, dat was in
1: Londen. Ja. Oh, ja.
0: Maar toen in Dublin heb ik nog een keer...
1: Je hoort weinig van ze, maar we gaan eens even kijken of dit een beetje lijkt.
0: Klopt, ja. The drinking problem, ja.
1: Choosing Texas, komt ie aan.
2: Maar de snelheid tot 1... met dit abonnement.
1: Even wat reclame natuurlijk.
0: We wachten even tot de reclame is afgelopen.
1: We moeten even onze kosten er ook uithalen.
0: Ja, gaat het allemaal goed?
1: Ja.

0: lekker mensen. Een beetje jazzy gaan we hier het nummer uit. George Michael met I Want Your Sex. Dit was part 1 en part 2. De single versie is deel 1. En op zijn album Faith staat gewoon ook deel 2 en deel 3 van dit nummer. En ja, het is genieten. We draaien omdat binnen nu en 2 maanden komt de Faith Tour live op LP en CD uit. En ook in de bioscoop. Ik ben als een klein jongetje al zenuwachtig daarvoor. Maar goed, genoeg over George. We gaan door naar Bailey Zimmerman. Is dat een Duitse hype?
1: Nee, dat is een countryartiest. En ik heb een goede keuze gemaakt. Want hij komt naar Nederland. En hij zou 6 september in Amsterdam optreden.
0: Ja.
1: Maar ik zag dat hij gecanceld was. Dus dat kan 2 dingen betekenen.
0: Hij is ziek.
1: Ja.
0: Of het was niet uitverkocht.
1: Ik vrees een beetje het laatste.
0: Ja, ja, ja. Maar met zijn achternaam vermoed ik toch wel iets van Duitse roots, hè?
1: Zimmerman.
0: Maar je kent hem dus van de country radio stations.
1: Zeker, hij maakt leuke muziek.
0: Wat is zijn mooiste nummer?
1: Ja, ik ben even aan het zoeken. We gaan voor Religiously.

Volgens de burgemeester van de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, is het juridisch niet mogelijk om het huis in de Gelderse plaats, waar afgelopen week een geweldsincident plaatsvond, voor altijd te sluiten. Vandaag werd besloten dat de woning aan de Ewijkseweg voor 1 jaar gesloten wordt. In 2020 ging de woning nadat er een drugslab ontdekt was ook al voor 1 jaar op slot. In 2024 en vorig jaar volgden sluitingen van een paar weken. Verder mag de hoofdbewoner 2 weken niet in de gemeente komen. De Algemene Rekenkamer onderzocht 26 waterprojecten en meldt dat veel projecten die watertekorten moeten tegengaan te veel vertraging oplopen. De droogte is een blijvend probleem. Van de onderzoek

0: Het programma Zoetwater liep driekwart drie jaar uit en daardoor pakten de kosten 40% hoger uit. Volgens de Rekenkamer moet de politiek in actie komen om de forse schade in de toekomst tegen te gaan van Jan Gees' schoonfamilie te forceren. De burgemeester van Heumen zegt dat er ook op andere plekken in Overasselt signalen zijn dat er incidenten zijn geweest. Dit wordt nog onderzocht. De politie heeft vandaag nog meer wapens gevonden en meldt dat er 34 verdachten zijn in plaats van 35. Afgelopen maanden heeft Frankrijk de heetste zomer gehad sinds het begin van de metingen in 1900. Dat meldt weerdienst Météo France. Gemiddeld was het dag en nacht zo'n 24 graden. 4,8 graden hoger dan normaal in het zomerseizoen. Op 23 juni werden gemiddeld de hoogste temperaturen ooit in Frankrijk gemeten. Het land telde 53 extreem hete dagen. Het vorige record stamt uit 2022, toen ging het om 33 dagen. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
16: Zon en Breugel.
17: Het station met de meeste muziekvariatie
18: en het laatste nieuws.
19: Radio
18: SMB
19: 107.5 FM.
18: En overal via radiosmb.nl.
19: Radio
18: SMB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
20: Ja, daar zijn we weer. Het tweede uur. Gelukkig ging het nu iets soepeler met de techniek. En hebben we naar het nieuws van 9 uur kunnen luisteren. Wij gaan heel snel door met goede muziek. En ik heb een nummer klaarstaan wat ooit een keer een vriend van ons is. Die heeft die band ontdekt. Die heeft hij toen grijs gedraaid.
21: Ilko.
20: Ja, Ilko. En dit is de zoon van Bob Dylan. Oh. Die heeft het bandje The Wallflowers opgericht. Ah. Ja, ik weet, Ilko was er helemaal gek van in die tijd. En daar heeft hij ons ook een beetje mee besmet. En die had een heel leuk nummer erop staan. Is One Headlight. Is lang geleden dat ik hem gehoord heb. Dat zijn The Wallflowers.

0: Ja, dit is Ashley McBride. Ze heeft een nieuw album uit. Dit was het nummer The Bottle Tells Me So. En wat ik wel apart vind, zij was pas ook in in Engeland. Daar heeft Garth Brooks opgetreden.
1: Oh.
0: En zij zat in het voorprogramma. En ik heb dus zitten kijken. Zij is daar dus echt gewoon mega populair. En ik denk van nou, dit is een wat kleinere artiest in de country.
1: Ja, ja, ja.
0: En die stond in het voorprogramma. Ja, en die werden daar helemaal gek van haar. Dus,
1: Is ze een jonge dame? Of
0: ja, nee, ook niet zo. Ze zat altijd een beetje in de eigen stijl binnen de country. Niet per se hits.
1: Ja.
0: Maar... ja, die Engelsen zijn toch... Ja, we hadden het net,
1: ja, over, hadden het net over. Die hebben toch een bijzondere smaak. Vaak wel leuk. Maar kijk, net zoals die artiest die jij leuk vindt. Louise.
0: Ja.
1: Dat is ook zo'n artiest die in Engeland ook veel hits heeft gehad. Ja. Of Danny Minogue, de zus van. Die heeft ook allemaal hits gehad daar.
0: Ja, en zo, inderdaad, zo'n Louise, die volg ik dan een beetje op Facebook.
1: Ja.
0: En die staat daar echt nog voor grote zalen.
1: Ja, Atomic Kitten. Hetzelfde. Ja. Ja. Het zijn allemaal populaire artiesten. Ja, heel grappig, ja. Het is een beetje smaakloos soms. Maar dat maakt niet uit. Wij houden ervan. En waar wij ook van houden is Zweedse muziek. En dat is Roxette. Ik probeer hem even erbij te halen, want we hebben wat moeite. Het. Maar ja, we kennen het verhaal natuurlijk. En Roxette, prachtige nummers. Maar eentje die je weinig hoort, staat op het album Tourism. En dat is het indrukwekkend mooie The Rain.

0: Ja, een beetje oldschool country uit de jaren 90. How do you like me now? Toby Keith. De beste man is niet meer onder ons.
1: Och, ja, helaas. Oh, Huip, hebben we Bruce Springsteen al gedraaid deze...
0: Nee, volgens mij niet.
1: Zullen we eens iets gaan draaien van hem?
0: Nou, altijd goed.
1: Dan heb ik twee nummers. Stolen Car of Wreck on the Highway.
0: Poeh, ja. Doe maar Wreck on the Highway. Die is iets...
1: Die is iets.
0: Ja, Stolen Car is wel heel traag.
1: Ja, zo, hè? Maar die moet je op je zolder hard aanzetten.
0: Het is niet helemaal radiovriendelijk.
1: Nee,
0: of zo.
1: Maar daar zijn wij ook niet, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Nee, we gaan luisteren naar Van The River, een van zijn betere albums. Prachtig nummer, The Wreck on the Highway.

0: You Too met With or Without You van het... Ja, Walter en ik hebben altijd een soort discussie over. Walter is meer van de tijd van Achtung Baby. Ja, ik ben een Joshua Tree man. Ik kom misschien omdat ik wat ouder en wijzer ben.
1: Ja, je bent wel ouder inderdaad. Dat klopt. Maar, hartstikke mooi. Nee, inderdaad. Ja, mijn favoriet, want die staat op mijn lijstje om mee te nemen uit Japan. De Japanse versie van Achtung Baby op
0: wel,
1: cd.
0: Dat is wel leuk, ja.
1: Want ik weet niet of U2 echt groot is in Japan. Er zijn van die artiesten, daar weet ik er zeker van.
0: Jawel, die ook wel, ja.
1: Die ook wel?
0: Ja, okay. Joh, die zijn wereldwijd.
1: Ja, nee, maar er zijn artiesten, weet ik, die zijn echt heel populair. De Michael Jackson, de Bon Jovi's. Maar goed, U2 zullen ze vast en zeker hebben. En dan gaat Achtung Baby de tas in. Maar goed, wij gaan door naar een artiest die zeker niet in Japan te koop is. Ja. Gordon.
0: Nou, toen ik in Japan was, zag ik André Rieu staan.
1: Ja. Dus, ja, dat vind ik wel klasse. Ja. Rieu, ja, die man dat is gewoon de grootste artiest aller tijden. Als je kijkt naar export in Nederland, is wel knap. Ja, want ik had jou verteld, hè? India stond heel gewoon. Dan ben je toch een held?
0: Ja, die gast is gewoon multimiljonair.
1: Ja, echt heel knap inderdaad. Maar we gaan er even naar luisteren. Ik heb een nummer van hem, van zijn tweede album. Oh, ik weet dat Huip hem ook mooi vindt. Lach het nou echt alleen aan mij? Even een tearjerker van Mr. Gordon.

0: Ja, apart nummer. Don Henley, Dirty Laundry.
1: Ja, lekker huip. Ja, we zijn het uur gewoon helemaal doorgekomen. Het tweede uur zelfs al. Dus ik zie dat het 5:10 is. We gaan eruit met een knaller van Van Halen. Een van onze favoriete albums aller tijden, Balance. Je hebt hem op vinyl?
2: Zeker.
1: Hartstikke mooi. Nou, we gaan nog heel eventjes vertellen dat ja, Van Halen natuurlijk ja, in Nederland groot is. Maar in Amerika nog veel groter, hè?
2: Ja, heb je gehoord dat een van de broertjes van Halen geridderd is?
1: In Nederland?
2: Ja, in de orde van Oranje Nassau. Oh, hij heeft een lintje gekregen.
1: Oh, dat is wel terecht, denk ik. Als ambassadeur van de Nederlandse de muziekindustrie. Hartstikke mooi. Nee, dat wist ik niet. Maar weet je ook welke en waarom niet allebei?
2: Ja, omdat er één dood is.
1: Oh ja. Dat is waar, ja. Eddie is er niet meer, nee. Volgens mij.

Ga terug in de tijd met klassiekers of blijf in het nu met de nieuwste hits. Met Premium speel je af waar je zin in hebt, in welke volgorde dan ook. Ga voor 2 maanden Spotify Premium voor slechts €7. Tik op de banner voor meer informatie.

0: riep het Russische luchtruim te mijden. Volgende week op 10 september vindt in Parijs een ruimtevaarttop plaats, maar de Amerikaanse ruimtevaartbedrijven Blue Origin en SpaceX hebben hun komst afgezegd. Eerder lieten de Amerikaanse bedrijven StarCloud en Stokespace ook al weten niet te komen. Volgens nieuwssite Politico heeft Washington druk op de ruimtevaartbedrijven uitgeoefend om niet naar Parijs af te reizen. Hun aanwezigheid op de ruimtevaarttop zou beschouwd kunnen worden als steun voor het EU-beleid. Het Witte Huis wilde niet reageren op deze bewering. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner ergens de komende dagen naar Kiev afreizen voor een ontmoeting. Niet eerder kwamen de Amerikanen naar Oekraïne om over het einde van de oorlog met Rusland te praten. Volgens Zelensky gaat het om voorlopige afspraken. De Amerikanen zullen gesprekken in Moskou en Kiev voeren. Het weer bewolkt met hier en daar een buitje. De wind is matig tot krachtig en draait van west naar zuidwest. In de nacht opnieuw hier en daar regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
5: En overal via radiosnb.nl.
6: Radio SNB.
7: Education to understand our statement.
8: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
9: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.
10: Oh, the power and the blow of that first kiss. I swear it almost knocked me to my knees. I wasn't ready.

0: country en bluegrass, Americana muziek. En vanavond eigenlijk een, jammer genoeg een speciale avond. Ja, het is jammer genoeg. Onder ons is Dolly Parton heen gegaan. En we zullen daar vanavond in de uitzending wat stukjes muziek van laten horen. Om haar te eren. Want zo'n groot zangeres en zo'n bijzonder mens. Dat kunnen we dag wel heel duidelijk in zijn. Dat ze dat wel heeft bereikt in de wereld. Want ze komt natuurlijk uit Amerika. Maar ik heb het gevoel dat op het moment de hele wereld rouwt om haar. Maar goed, Dolly Parton, 80 jaar is ze geworden. En we gaan er zometeen wat muziek van laten horen. Maar voordat we zover zijn, ga ik eerst Leen welkom heten. Goedenavond, Leen.
1: Tiemen, goedenavond.
0: En Gerrit natuurlijk voor, hoe had ik het ook alweer gemaakt? De microfoonassistent. Ja. De schuiver. En dan Johan voor de techniek en Valerie voor social media en alles wat daar in en bij hoort. Aaron Tippen begonnen we mee met Could Not Stop Myself. En dan gaan we naar de Flying Breeder Brothers.
1: Ja, daar is het weer eens een keer tijd voor, dacht ik.
0: Ja, zeker.
1: Een klassieker van de net zo klassieke country rockgroep. De keuze die is gevallen op een nummer van het tweede studioalbum van de band. Burrito Deluxe uit 1970. Waarop we Farther Along, dat is een echt tongbreker. Farther Along vinden, een gospel die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw. Er bestaan veel uitvoeringen van. Onder meer van Hank Williams en Johnny Cash en vele anderen. Maar hier zijn de Flying Burrito Brothers in de bezetting met Gram Parsons, Chris Hillman, Bernie Leadon, Sneaky Pete Kleino en Michael Clark.

0: Wie had dat gedacht dat ik ooit nog eens een gospel zou draaien? Zei ik dat al tegen de mensen hier.
1: Ja.
0: Wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Nee.
0: Flying Burrito Brothers waren dat met Farther Along. Een van mijn bijdragen aan het blokje ter ere van Dolly Parton is een nummer van Trio, dat wonderschone album dat zij in 1987 opnam, samen met Emmylou Harris en Linda Ronstadt. Phil Spector die schreef het in 1958 voor de groep The Teddy Bears, waar hij toen zelf lid van was. En hij kwam er zelfs mee op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. En later hadden ook Peter en Gordon, en daar kende ik het nummer natuurlijk van, en Bobby Vinton er ook nog succes mee. Maar in 1987 werd het nummer als het ware weer uit de, ja, hoe zeg je dat, onder de stofdoeken vandaan gehaald.
1: Oh, ja.
0: En onder de aandacht gebracht door de drie eerder genoemde dames, en verscheen het op Trio. Het behaalde een toppositie in de Billboard Hot Country Songs lijst, zoals die lijst toen weer heette, en in de Canadese Country Music hitlijst. Luister naar en zwijmel weg met Dolly, Emmylou en Linda. To know him is to love.

0: Dolly, Emmylou en Linda. Met To Know Him Is To Love Him.
1: En dan gaan we door met het volgende. Ten nagedachtenis aan het overlijden van Dolly Parton. Ze is 88 jaar geworden. Een korte ziekbed gehad met kanker. Daar is ze aan overleden. Ze heeft haar eigenlijk een beetje, ja, verkeerd behandeld. Hoe moet ik het zeggen? Want ze was natuurlijk, de man was overleden. En daarna is het met haar echt hard achteruit gegaan. En zo moest Dolly dus je afscheid nemen van deze wereld. Wij hebben vanavond voor haar drie nummers, waarvan ik er twee en Leen eentje. Maar we beginnen dus met het nummer met Dolly Parton en dat vind ik weer mooi, Norah Jones. Want Dolly zong met eigenlijk iedereen. Dus de hele wereld heeft met Dolly wel een keer gezongen. En daarom gaan we nu eerst luisteren naar The Grass Is Blue, Dolly Parton en Norah Jones.

0: Nou, we horen met Dolly Parton samen met Norah Jones, The Grass Is Blue. Alleen zei net, we hebben hem al een paar keer gehoord, maar we hebben hem natuurlijk in het Nederlands al een keer gehad bij ons in de uitzending. Vorige week hebben we hem in het Fries gehad.
1: Ja.
0: Ja, en nu in het echt.
1: Leuk.
0: Ja. Norah Jones en Dolly Parton. Dolly Parton, ze was al vroeg in haar leven muziek aan het schrijven. En een heel belangrijk nummer. En dat heeft echt ook wat te maken met wat we dus nu beleven met Dolly Parton. Het verhaal van Sekke. En dat blijkt dus een opa te zijn van Dolly Parton. En daar heeft zij toen die tijd al heel vroeg over geschreven. Het mooiste onderdeel van het lied is eigenlijk dat Dolly zegt: wanneer zou Jezus terugkomen? Dat kan vandaag, kan morgen, het kan volgende week. Voor hem maakt het niet uit. Hij zegt, ik ben er klaar voor. De aardse leven bestaat uit problemen en verdriet. Maar wanneer Jezus hem roept, zou zijn hem die voorbij. Een recent vat van dit samen als een optimistisch gospelnummer. Over uitkijken naar het sterven. Het niet verdrietig hoeven te zijn. Maar de weg te vinden naar een andere toekomst. En dat schreef Dolly Parton. En het nummer wat zij daarvoor uitgekozen heeft was When Jesus Comes Calling for Me.

0: ter herinnering aan Dolly Parton. Dit prachtige nummer.
1: Ja, en om de breedte van repertoire en werk... wat zij heeft gemaakt in haar leven... om dat te illustreren... draaien we nog een mooie cover van een traditional... door Dolly Parton... die ik in mijn verzameling vond. En het zou mij verbazen als dit nummer ook is opgenomen... in al die overzichten die deze week worden gedrukt en gedraaid. Ik gok van niet. Hier horen we Dolly Parton die zich uitleeft... in een stevige uitvoering van het aloude House of the Rising Sun. Een track van het album 9 to 5 and Other Jobs uit 1980. Dolly Parton.

0: En dan luisteren we naar een gast die bij ons in de studio is geweest. Pam McBeth, toen wij 25 jaar bestonden, was zij een van onze gasten die toen meegedaan heeft aan die gezellige uitzending. Ik luister nog elke dag daarna in mijn auto. Dus ja.
1: Ja, nou, dat heeft zijn geld wel opgebracht. Nou, maar we goed. Zitten wel erg in de dames.
0: Pam McBeth, ik zal nog even de titel. Ik zal nog even de titel noemen.
1: Sorry.
0: Son of the Preacher Man.
1: Ja, ja. Prachtig. Amy Helm, de dochter van Livon Helm. Die hoorden wij al eens vaker hier. Al dan niet samen met haar vader. Op wiens album zij vaak meezong en speelde. En misschien hoorden we haar wel vaker. Want zij is een veelgevraagd achtergrondzangeres. Onder meer bij artiesten die we hier ook wel regelmatig draaien. Ze maakt zelf 4 soloalbums, waaronder This Too Shall Light in 2018. En daarvan draaien we River of Love, een nummer van de hand van T-Bone Burnett.

0: River of Love van Amy Helm.
1: Dan gaan we weer lekker door, want het gaat prima zo met de muziek, hè?
0: Ja.
1: We zitten weer lekker in voor vanavond.
0: We zitten er heerlijk in, ja. Absoluut. En we zijn nog niet klaar.
1: En we zijn nog niet klaar, want het is al maar het eerste uur. Dus,
0: precies.
1: Maar goed, ik voel voor mezelf, ik heb wat onbekendere artiesten ook gevonden. Ik ben dus weer in de platenkast gedoken.
0: Ja,
1: ja, ja. Ik denk, ik breng vanavond alleen maar cd's mee. Ja. Ik heb zoveel muziek, dan moet ik maar eens even de cd's laten horen. Ernie Oldfield. En ja, ik heb er weinig over te vertellen. Maar ik vind wel dat de muziek, wat hij draait, fantastisch is. I got what I am.

0: Ernie Oldfield. En dit nummer, I Got What I Am.
1: Nou, mooi.
0: Ja, was leuk weer even.
1: Het zijn van die nummers waar je eventjes recht van overeind gaat zitten, hè?
0: Nou ja, dat klopt, ja.
1: Dat deed je toch al.
0: Dat deed ik sowieso, doe ik het af en toe tussendoor al. Okay.
1: Zonder het gitaarspel van Larry Nechtel had de groep Brad met hun guitarman, laat ik het nou goed zeggen, nooit zo'n succes gehad. Opgericht in 1969 mochten ze hun eerste optreden doen in het voorprogramma van de Flying Burrito Brothers. Ze namen 3 studioalbums op voor ze ruzie kregen met hun solo-gitarist Rob Royer en een vervanger vonden in Larry Nechtel. En dat was een gerenommeerde gitarist die al met de Beach Boys had gespeeld op Pet Sounds en met Simon & Garfunkel op Bridge Over Troubled Water. De titelsong van hun 5e studioalbum Guitar Man, geschreven door zanger David Gates, is eigenlijk heel bijzonder. Het klinkt country-achtig, maar het is het niet. En toch ademt het een stevig country-sfeertje en durf ik het hier gewoon te draaien als een typisch rocknummer dat zwaar beïnvloed is door het country-geluid. Een eerbetoon aan de man met de gitaar. Niemand in het bijzonder, gewoon de Guitar Man.

0: The Guitar Man, He Got to Play. De Guitar Man van Brad, natuurlijk.
1: Ja. Ja, het kwam me heel bekend voor, want in mijn jonge jaren ben ik ook geweest.
0: Ja.
1: Dan heb ik daar toch heel veel naar geluisterd. Ja.
0: Zou je niet zeggen met die baard van je?
1: Nee, hè? Nee, maar ik ben ook aan het oefenen voor Sinterklaas.
0: Mm.
1: Hij moet steeds langer worden.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Maar haar verjaar nog niet. We gaan naar Doyle Lawson. En dan praten we natuurlijk weer over bluegrass muziek. En dat is weer fantastisch. Doyle Lawson, zijn band bestaat uit Doyle Lawson, Steve Cutley, Barry Abernate, Dale Perry en Owen Saunders. Dat zijn de bandleden van
0: Quicksilver.
1: Quicksilver, ja. En op deze cd 14 nummers. Zo, ook ja. Dat is ook wel lekker. En
0: korte nummers waarschijnlijk, maar toch.
1: Ja, ja, 2,56. Dus, en daar doen we niks meer af. Zonder BTW en dat, 2,56. Goed, we gaan er door los en luisteren. En Sweet Rosie Jones.

0: En zo mochten wij luisteren naar die Sweet Rosie Jones.
1: Nou.
0: Ik zou haar niet kennen.
1: Nee, ik zou tegenkom ook niet.
0: Nee.
1: Maar ja, goed.
0: Maar de muziek was leuk. En ja, dat is het belangrijkste.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan naar... Ik wil kort even wat over zeggen, Lena en Heerenveen. Marty Stewart, die staat bij ons op de lijst voor het Bristol-verhaal.
1: Ja.
0: En daar treedt hij ook op. En heel misschien, maar dat zullen we nog wel zien in de toekomst, maar dat wachten we rustig af, komen we hem ook nog een keer te spreken. Maar dat is heel misschien.
1: Heel misschien.
0: Maar nou, wat wil jij over Marty zeggen?
1: Ja, ik wou net zeggen, het is Marty Stewart en zijn band The Fabulous Superlatives is al sinds jaar en dag een gevestigde naam in de country. En zij schuwen ook niet met hun muziek eens lekker aan te schurken tegen een ander soort roots music, namelijk de rock. Ik vond een lekker nummer op wat Marty Stewart's voorlopig laatste min of meer succesvolle studioalbum lijkt te zijn, Way Out West uit 2017. Dat werd geproduceerd door Mike Campbell van The Heartbreakers. Het is een nummer dat Marty Stewart samen met Gene Clark, ik zeg alweer, lijkt te hebben geschreven. Het staat op papier. Maar die is al lang niet meer onder ons. En ook niet uit die tijd waar dit album uitstamt, 2017. Hoe dan ook, het is een prachtig nummer. En heeft de pakkende titel Time Don't Wait.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn 4 kinderen eind vorige week bij een zorgboerderij in het Friseveenklooster weggehaald. Eerder dit jaar werd de vader van het gezin veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar vanwege seksueel misbruik van 1 van de kinderen. Nu wordt een 18-jarig gezinslid verdacht van zedendelicten. Het gezinshuis werd bewoond door een stel met 4 eigen kinderen en 2 geplaatste kinderen. De kinderen die nog in het gezinshuis wonen staan onder toezicht van de jeugdbescherming. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Vandaag overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het aantal arrestaties in verband met het geweldsdelict in het Gelderse Overasselt is naar beneden bijgesteld. Er zijn 34 personen opgepakt en geen 35. Onduidelijk is nog of zij allemaal worden voorgeleid, daar geeft het Openbaar Ministerie morgen een klap op. In de nacht van maandag op dinsdag vond de fatale schietpartij plaats, waarbij een 51-jarige beveiliger om het leven kwam en 2 politieagenten gewond raakten. De verdachten komen uit Frankrijk, Algerije, België en Nederland. De vorige week overleden Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen.

0: voor de buitenwereld onder de pet, maar ook voor haar naaste familie. In de Amerikaanse tv-show Today vertelde Parton's neef Richie Owens dat hij niet wist dat zijn tante aan kanker leed. Ze gaf wel aan dat ze wat gezondheidsproblemen had, maar niemand wist hoe het zat. Het afscheid werd op verzoek van Dolly Parton klein gehouden. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. Morgen een herfstachtig begin, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Valdorpelshop.nl.
3: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpel.

0: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
3: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Welkom in het tweede uur van Countryland, waar we weer doorgaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass Oldtime. En voor de rest ga ik het allemaal niet opnoemen, want u kent ze allemaal wel, dat weet ik zeker. En we begonnen ons tweede uur met Bergen. Bergen Valley, Valley. Of heb ik dat verkeerd, Leen?
1: Nee, het is wel een heel typische naam. Ik zou het, geloof ik, als Beratja uitspreken.
0: Maar... Dus dat kan het ook nog.
1: Beratja Valley.
0: Ja. Nou, het is gewoon bluegrass muziek. En dat vind ik het belangrijkste.
1: Ja, zo is het. En het heet On the Wings of Angels. Nou, dat is ook duidelijk.
0: Dat is ook weer...
1: Er is ook geen woord Frans bij.
0: Nee, helemaal niks. Niks. Dus, maar goed, dat was het begin van het tweede uur. En dan gaan we door met Leen voor het volgende nummer.
1: Ja, daar hebben wij de Dylan-cover bij de Lurven. En dat is een item dat ik er altijd graag tussendoor gooi. Als het kan, een country of bluegrass uitvoering van een Dylan-nummer. Maar als de handschoen door een Amerikanenband wordt opgepakt, dan is het mij ook goed. Eens kijken wie dat vandaag bereid is om te doen. Ah, kijk, daar hebben we Seldom Seen. Die hebben we al een poosje niet gezien. De bluegrass-formatie uit Bethesda, Maryland. Zij coveren een niet zo vaak gedraaid Dylan-nummer, Boots of Spanish Leather, dat Bob Dylan in 1963 opnam en dat uitkwam op The Times They Are A-Changing, het album uit 1964.

0: klinkt niet erg als een Dylan-nummer, gek genoeg. Nou, maar het is uit zijn beginperiode en het is op zich wel een apart nummer.
1: Ja.
0: Boots of Spanish Leather. Seldom Seen heette de band.
1: Die is ook heel bekend.
0: Ja.
1: Ja, zo is de volgende ook. En Marie is ook heel bekend.
0: Ja.
1: En het nummer is ook heel bekend. En Lou Harris die zingt het en er zijn heel veel meer artiesten. Maar het leuke is, Leen, jij hebt ooit een keer die band uit Engeland geïnterviewd bij de EWOP.
0: Ik?
1: Ja.
0: Ja.
1: En die zongen dit nummer ook.
0: Oh, kijk
1: ik weet even zo gauw niet meer hoe die band heet. Dat weet jij misschien nog wel, maar...
0: Nee, ook dat niet wil meer. Ik niet.
1: Nee. Maar goed, als de mensen zeggen van dat nummer kennen wij en die band kennen wij, dan zeg ik van waarom luisteren we die naar Snowbird?
0: Ja.

0: dit was dus Anne Ray live. En die met haar meezong was Jean Harden. En we zijn er in de tussentijd ook achter welke band bij de EWOP dit nummer gezongen heeft. Dat was Carmel Sheehan en The Raven.
1: Ja, ja.
0: Ken je dat nog?
1: Ja, dat is ongelooflijk. Nou, ik ga het in mijn archief opzoeken. Ja. Wat voor vragen dat gesteld heb. En eventueel kunnen we het er over 2 weken nog eens even hebben.
0: Laten we dan proberen het interview nog een keer opnieuw te doen.
1: Ja.
0: Volgende gauwling, want ja, we gaan stom kletsen.
1: Oké. Van de Ozark Mountain Daredevils verschijnen op verklaarbare wijze af en toe nieuwe toevoegingen in mijn muziekverzamelkast. Deze keer kwam ik een leuk nummer tegen van hun The Car Over the Lake album uit 1975. Het is van de hand van Steve Cash, destijds zanger van de band en een van de oprichters. En voor zover ik kan nagaan tot zijn dood in 2019 lid van de band. Het nummer heet Cobblestone Mountain, waarmee hij aantoont dat je zelf ook een berg kunt maken als je een beetje handig bent met kinderkopjes en specie. Het is wel slim om dan in kinderkopjesland te gaan wonen en er ook wat magie bij te gebruiken.

0: mee.
1: Ja, ja. Kinderen, lief gaan slapen.
0: Nou, welterusten.
1: Ja. De Ozark Mountain Daredevils met een wat ongebruikelijk liedje, maar wel erg, erg lief.
0: Ja.
1: Cobblestone Mountain.
0: Goed, dan gaan we naar de volgende en dat is Larry Stewart. En dat is een Amerikaanse countryzanger. En dat komt graag in ons programma voor, hoor, countryzangers.
1: Ik wou net zeggen, joh.
0: Maar deze beste man die was in het verleden de zanger van A Restless Heart. Hij is een interessante figuur, vooral vanwege zijn herkenbare tenor. En zijn grote rol in de band die hij speelde en in zijn countrymuziek. En dat in de jaren 80-90. Goed, wat ik heel bijzonder vind, is dat hij gaat zingen.
1: Mooi.
0: Dat gebeurt je niet elke dag.
1: Nee, met een countryzanger weet je het maar nooit.
0: Nee. Hij gaat zingen. They ain't make enough road.

0: kun je hier in de buurt wel tegenkomen, hè? Dan kom je aanfietsen of aanrijden. En dan gaat de weg opeens over in een zandweg.
1: Ja, klopt, ja.
0: De Hunneweg in Voorthuizen.
1: Voorthuizen, ja.
0: Een mooi voorbeeld.
1: Klopt, ja. Moet je altijd bot op de rem om het
0: te horen. Ja, precies. Dus nou ja, daar gaat het over. Ja. Had ook de Hunneweg kunnen heten.
1: Ja, dat was makkelijker.
0: Ja. Sorry.
1: Ja. Maar goed, we hebben nog een paar nummers voordat we zover zijn dat we op mogen houden. Want ik ga nog graag door.
0: Ja.
1: Met Sheryl Crow.
0: Ja, Sheryl Crow die heeft een nummer opgenomen. Ik denk dat dat ook uit die tijd stamt waarop dit verzamelalbum uitkwam. Met liedjes van Hank Williams. Gezongen en gespeeld door diverse artiesten. Album heet Hank Williams, Timeless. Dat album dus, dat werd geëerd met een Grammy voor het beste country album. Het jaar daarop zal dat waarschijnlijk geweest zijn. Er staan onder meer bijdragen op van Bob Dylan. Dat nummer heb ik al een keer gedraaid, geloof ik. Maar ook van Johnny Cash, van Keith Richards, Tom Petty en Sheryl Crow. En van de laatste is het nummer Long Gone Lonesome Blues.

0: Hey Sheryl Crow, Long Gone Lonesome Blues, een nummer van Hank Williams. En wat ik nooit geweten heb, is dat ze ook nog mooi kunnen jodelen.
1: Dat heb ik ook nooit geweten.
0: Maar toen was er nog vriendin van Louis Armstrong, hoor ik. Lance Armstrong misschien, dat het daardoor kwam.
1: Ja, ja, ja.
0: Mooi nummer trouwens.
1: Zeker. Ja? Ik heb een cd gevonden, die heeft Harro ook. Die heb ik toevallig nou ook. This is Americana. Ik wist niet dat ik hem had. Laat ik het zo even zeggen. Dat, ja. En ik blijkt dat ik er nog eentje thuis heb liggen.
0: Zo.
1: Ik weet niet of het dezelfde
0: nou,
1: is.
0: Als je hem kwijt wil, dan...
1: Ik ga even kijken of het een dubbel is. Maar als het geen dubbel is, dan hou ik ze allebei graag zelf.
0: Ja,
1: maar op deze cd staan heel veel goede artiesten. Willie Nelson, Alison Krauss, de Jayhawks. Ja, wie dan meer? Ralph Stanley. En ik denk dat we daar eens naar gaan luisteren. Wild Geese Cry. America.

0: Summertime. Dat was Dave Elvin, een zanger die ik hier nog niet vaak ben tegengekomen.
1: Ik ook niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dus dan was mijn gevoel goed.
1: Ja, helemaal.
0: Hoewel hij toch al een poosje meeloopt en al heel veel werk op zijn naam heeft staan. Dus dan moeten we nog eens een keer wat dieper ingraven. In de jaren 80 was hij overigens lid van de roots rockband, de Blasters. Maar eind van dat decennium ging hij solo met zijn album Romeo's Escape. In 2006 nam hij zijn 11e studioalbum West of the West op, met uitsluitend nummers van liedjeschrijvers uit Californië. En daarop vond ik dit alleszins fraaie Here in California, geschreven door Kate Wolf. En die zouden we wel moeten kennen.
1: Ja.
0: Die hebben we een tijdje geleden nog een keer gedraaid. Ik ga gelijk door, jongens, want de Rolling Stones die brachten eerder dit jaar een nieuw studioalbum uit onder de naam Foreign Tongues, oftewel Vreemde Talen. En er zullen er een heleboel luisteraars zijn die zeggen, daar heb je hem weer. De Rolling Stones, wat moet dat nou in dit programma? Nou, tijdens de opname hadden de heren Jagger, Richards en Wood weer eens een country tick waar ze af en toe last van hebben. Dus ja, je moet er altijd even goed naar kijken. Nou ja, last, ons deert het verder niet. Luister gewoon naar Ringing Hollow. Een nummer dat schreeuwt om een cover door een country.

0: vierpartij nou vervangt door wat gejodel?
1: Ja.
0: Goed.
1: Dat had ook nog gekund, ja.
0: Mick Jagger. Ja. En zijn maats Keith Richards en Ron Wood. Want dat zijn de enigen die nog over zijn van de Rolling Stones.
1: Oei.
0: Ja, het wordt dunnetjes. Ja, wordt dunnetjes. Ja. Ringing Hollow was dat van hun meest recente album.
1: En dan kun je het ook Jodeling Hollow noemen.
0: Jodeling Hollow, ja. Ja. En vooral als je het in een beetje een goede badkamer doet, dan klinkt het lekker hollow ook. Goed, wij zijn benieuwd wanneer dat de eerste coverversie hiervan komt door een country-artiest.
1: Ja.
0: Goed, in 1979 nam J.J. Cale zijn vijfde studioalbum op, dat heel passend het cijfer 5 als titel kreeg. Ja, een van de nummers daarop was het zo typische laid-back nummer Don't Cry Sister, dat later ook verscheen op het met Eric Clapton gezamenlijk gemaakte album The Road to Escondido uit 2006. Maar vandaag draaien we het origineel van het album 5 van J.J. Cale. Don't Cry Sister.

0: Oh, dat is zo'n tekst van... Het komt allemaal goed. Ja, don't cry, sister. Het komt allemaal goed. J.J. Cale was dat uit 1979.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat is weer een hele mooie, want dat zijn de negen keer die Dirt Band. Maar samen met Kris Kristofferson.
0: Oh, dat is goed.
1: En dat is wel leuk natuurlijk. Hè? En waar ze over zingen is Gold, Watch en Chain.

Goed, dat was het ene laatste nummer voor vanavond. En we gaan zometeen over naar Dottie West. En die gaat ons vertellen over de Country Girl. En onze Country Girl is ons van de week ontvallen.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden.

De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24.
De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24.
De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 13 september tussen 11 en 12 uur is er weer een AVGM conditietrimloop. En loop gezellig mee in het show Manbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michels de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater aan de Jomanweg 6 in Best. Er is keuze uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur op locatie. En meer informatie kan je vinden op www.avgm.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In het kasteel Geldrop is vanaf zondag 6 september een expositie te zien van kunstenaar Frans Kerkhof. Kerkhof is van oorsprong beeldhouder en maakt abstracte schilderijen waarin licht en schaduw een belangrijke rol spelen. Hij onderzoekt onder meer wanneer een schilderij nog een schilderij is. Naast verf gebruikt hij ook schaar en mes om zijn doeken te bewerken, waardoor beweging in het werk ontstaat. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zondag. Tot en met zondag 25 oktober en de toegang is gratis. De tentoonstelling is te zien bij Kasteel Geldrop, Mierloseweg 1 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zangliefhebbers die graag even willen ervaren hoe het is om in een koor te zingen, zijn op woensdag 9 september welkom bij de open repetitie van zanggroep Encore Mierlo. Het koor zingt popmuziek uit verschillende genres en staat onder leiding van dirigent Marco Martin, met begeleiding van een combo. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meezingen. De open repetitie vindt plaats van 8 tot 10 uur 's avonds in de grote zaal van Kindcentrum Puursang, Bisschop van Mierlostraat 92. De ingang aan de Vesperstraat in Mierlo. Meer informatie kun je vinden via encore.nl of via info@encore.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In Oorschot vindt op zaterdag 12 en zondag 13 september het jaarlijkse erfgoedweekend plaats. Open Monumentendag heet daar sinds 2022 Erfgoedweekend, omdat er aandacht is voor veel meer dan alleen monumenten en gebouwen. Ook religieuze, landschappelijke, ambachtelijke, agrarische en immaterieel erfgoed komt aan bod. Het thema van dit jaar is Veerkrachtig Oorschots Erfgoed. Bezoekers kunnen op verschillende locaties in de gemeente terecht voor tentoonstellingen, activiteiten en andere bijzondere erfgoedverhalen. Het Erfgoedweekend vindt beide dagen plaats van 12 tot 5 uur 's middags op zaterdag 12 en zondag 13 september.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 13 september deelnemen aan een wandeling door het Sterrenbos op landgoed Velder. De gids Marijl van Dijk en Harry van Haas nemen deelnemers mee door het landgoed en vertellen onderweg over de omgeving. Wie wil carpoolen kan om 9:30 verzamelen bij de Prinsenhof Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling start om 10:00 vanaf de parkeerplaats op de hoek van de Spoorpad en Veldersweg in Liemde. Vooraf aanmelden is nodig via het formulier van IVN Best. Leden kunnen gratis meelopen en niet-leden betalen €2,50 op zondag 13 september om 9:30 ochtends voor het carpoolen en om 10:00 voor de start van de wandeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven viert op vrijdag 11 september het 40-jarig bestaan van Open Monumentendag tijdens de speciale bijeenkomst in het Natlab. Tijdens deze avond gaat Peter Toben en Lilian Kramé en René Evens in gesprek over bijna 4 decennia Open Monumentendag in Eindhoven. De ontwikkeling van het evenement en de betekenis van erfgoed voor de stad. De avond wordt afgesloten met de eerste Eindhovense geschiedenisquiz, inclusief leuke prijzen. De bijeenkomst begint om 8 uur 's avonds bij het Natlab aan de Kastanjelaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

FM. Heel de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose it means

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de kust van Noord-Cyprus hebben reddingswerkers opnieuw een lichaam geborgen. Het dodental is tot 10 opgelopen. Afgelopen zondag zonk een hoge snelheidsveer die nog maar net uit de haven was vertrokken. 18 mensen worden nog vermist. Na het kapseizen van de ferry wisten de hulpverleners 239 mensen te redden. Woensdag werd het wrak met behulp van zeedrones op een halve kilometer diepte gevonden. De zwarte doos van het schip is nog niet terecht. De gemeente Heumen, waar de Gelderse plaatsen Overasselt en Nederasselt onder vallen, meldt dat de inwoners vandaag een inloopbijeenkomst kunnen bijwonen. Aan het begin van de week vond er in Overasselt een geweldsincident plaats waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor mensen die vragen hebben of bezorgd zijn over hun veiligheid en zal waarschijnlijk aan het eind van de middag plaatsvinden. De precieze locatie wordt later nog bekendgemaakt. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de stikstofplannen van het kabinet bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat deze aanpak veel voor de natuur betekent, maar het land niet van het stikstofslot kan halen. Daar is veel meer voor nodig. Met het pakket kan wel een grote stap vooruitgezet worden. Er wordt veel van boeren gevraagd en daarom moeten boeren die de grootste stappen zetten ervan uit kunnen gaan dat ze later niet alsnog hun veestapel moeten laten slinken, aldus het Planbureau. De Verenigde Staten onderzoeken de Iraanse berichten over een Amerikaanse aanval op een bruiloftsfeest. Volgens de Rode Halve Maan kwamen aanvankelijk 4 mensen om het leven en raakten 50 anderen gewond. Gisteren overleed een 5e slachtoffer in het ziekenhuis. Het Iraanse buitenlandministerie bestempelde de aanval als een oorlogsmisdaad. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt de berichten in twijfel te trekken en laat onderzoeken wat er gebeurd is. Vance benadrukt dat burgers nooit het doelwit zijn. Het weer. Vannacht valt er nog wat regen. Het is 16 tot 19 graden. De dag start herfstachtig met veel wind, later wat opklaringen. Het wordt 17 tot plaatselijk 24 graden. Dit was het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
10: en de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.